105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wilt, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: 24 uur per dag. Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a time! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat

0: maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
1: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
0: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur.

Ook. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gijsler geeft groen licht voor opvang in de Jonge Heertjes. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer kan doorgaan. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de uitbater het hotel mag gebruiken voor deze opvang. Dat meldt Nieuws in Aalsmeer. De eigenaar van het pand had een rechtszaak aangespannen om dit tegen te houden. De rechter ging daar niet in mee. De volledige uitleg van de uitspraak volgt later. De eigenaar kan nog in hoger beroep. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen die tijdelijk in het hotel verblijven. De opvang duurt naar verwachting 6 maanden. De komst van de groep leidde eerder tot onrust bij omwonenden en ondernemers. Zij voelden zich te laat geïnformeerd. Ook de gemeente gaf aan niet tijdig op de hoogte te zijn gebracht. De komende tijd informeren het

0: Noah en het hotel, de omgeving en maken zij afspraken over veiligheid en toezicht.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Van stilstaand bezit naar rijdend delen. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn de eerste 11 deelauto's van Greenwheels geplaatst. Ook in Uithoorn zijn 5 deelauto's toegevoegd. De voertuigen staan op vaste parkeerlocaties en zijn bedoeld als duurzaam alternatief voor de eigen auto. De gemeente Aalsmeer ondersteunt het initiatief om autodelen te stimuleren. De auto's moeten bijdragen aan minder parkeerdruk en meer ruimte in de wijk. Volgens Greenwheels kan 1 deelauto gemiddeld tot 14 privéauto's vervangen. Het bedrijf ziet de vraag naar autodelen toenemen met in 2025 een sterke groei van het aantal gebruikers. De deelauto's zijn via een app te reserveren en beschikbaar voor iedereen met een rijbewijs. Gebruikers betalen alleen voor het gebruik, zonder vaste lasten zoals onderhoud of verzekering. Waar de deelauto's te vinden zijn, lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vrijwilligersboeren Vreugd, 25 jaar actief. Tijdens een vrijwilligersavond op kinderboerderij Boeren Vreugd in Aalsmeer zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman, Bob en Ann zijn al 25 jaar actief als vrijwilliger. Herman is regelmatig op de boerderij te vinden als beheerder. Ook verzorgde hij lange tijd de administratie en is hij vertrouwenspersoon. Bob is al van jongs af aan betrokken en hielp naast beheertaken ook als bestuurslid. Ans is bekend van de activiteiten met kinderen, waarbij zij helpt met knutselen. De drie vrijwilligers zetten zich nog steeds in voor de kinderboerderij. Als waardering ontvingen zij een erespeld voor 25 jaar inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer wacht lastige thuiswedstrijd tegen koploper. FC Aalsmeer speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen koploper JOS Watergraafsmeer. De tegenstander doet al meerdere seizoenen mee om de bovenste plaatsen en maakt dit jaar kans op het kampioenschap. FC Aalsmeer kent een wisselvallig seizoen. Het team wist van sterke tegenstanders te winnen, maar leed ook duidelijke nederlagen, zoals de recente 4-0 verliespartij tegen HBC. De ploeg kampt met meerdere blessures. Enkele basisspelers ontbreken, wat invloed heeft op de prestaties. De kans op degradatie lijkt klein, maar punten in de slotfase van de competitie blijven belangrijk. Tijdens de wedstrijd kunnen supporters alvast kennis maken met een nieuwe speler voor volgend seizoen. Verdediger Jamiro Makrander maakt na dit seizoen de overstap naar FC Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand mei op TV Aalsmeer. De historische film van de maand mei heeft als onderwerp het Oosterbad. Deze film is samengesteld uit 3 films, waarvan het eerste het Oosterbad in de jaren 30 is. De tweede film is getiteld Oosterbad heropening op 1 juni 2002. De laatste film heet Nieuwjaarsduik 1 januari 2010. Alle 3 de films zijn geschonken door Siem Kooi en Dochters. De totale duur van deze 3 films is 30 minuten. De film wordt ook 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 mei is de eerste vertoning vanaf 11 uur. Op zaterdag 9 mei is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Live op de historische tuin. De film van de maand is te zien op zondag 17 mei om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Waterrijk Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vrijwilligersboeren Vreugd, 25 jaar actief. Tijdens een vrijwilligersavond op kinderboerderij Boeren Vreugd in Aalsmeer zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman, Bob en Ann zijn al 25 jaar actief als vrijwilliger. Herman is regelmatig op de boerderij te vinden als beheerder. Ook verzorgde hij lange tijd de administratie en is hij vertrouwenspersoon. Bob is al van jongs af aan betrokken en hielp naast beheertaken ook als bestuurslid. Ans is bekend van de activiteiten met kinderen, waarbij zij helpt met knutselen. De drie vrijwilligers zetten zich nog steeds in voor de kinderboerderij. Als waardering ontvingen zij een erespeld voor 25 jaar inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. Kinderen uit groepen 7 en 8 in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich weer aanmelden als kinderburgemeester of lid van de kinderraad. Ook leerlingen die buiten de gemeente naar school gaan, maar hier wonen, mogen meedoen. De kinderburgemeester vertegenwoordigt een schooljaar lang de jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij of zij gaat op pad met de burgemeester, helpt bij evenementen en spreekt tijdens herdenkingen. Ook is de kinderburgemeester voorzitter van de kinderraad. De kinderraad bestaat uit kinderen die meedenken over onderwerpen die hen bezighouden en zelf activiteiten organiseren, zoals de inclusieve buitenspeeldag. Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 juni. Kandidaten sturen een kort filmpje waarin zij zichzelf en hun plannen presenteren. Hoe dat kan, lees je op www.radioaalsmeer.nl. De selectiedag vindt plaats op 22 juni.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: te zijn.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Radio Aalsmeer Politiek met Sem en Rinus op 6 mei. Woensdagavond ontvangen Rinus van Itterson en Sem van Hest 3 afzwaaiende raadslieden. Dirk van Willigen van het CDA, Jan Bouwmeester van de VVD en Jeffrey van der Tol van D66. Ze blikken terug op hun ambtsperiode, op belangrijke gebeurtenissen in die tijd. De presentatoren zullen hen vragen wat de politiek hen heeft gebracht en er zullen mooie anekdotes worden verteld. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag van 7 tot 8 uur 's avonds.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
2: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Optimist on Tour. Gratis watersport voor kinderen. Op 9 en 10 mei komt Optimist on Tour naar Aalsmeer. Tijdens dit gratis evenement kunnen kinderen tot en met 12 jaar kennis maken met zeilen, kanoën en suppen. Optimist on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en partner Allianz en reist jaarlijks door heel Nederland. De editie in Aalsmeer wordt georganiseerd bij watersportvereniging Schiphol, waar kinderen onder begeleiding van instructeurs het water op gaan. Meedoen kan met een zwemdiploma A en toestemming van een ouder of verzorger. Inschrijven kan vooraf online via optimistontour.nl. Al meer dan 160.000 kinderen deden eerder mee aan het initiatief dat jongeren op een laagdrempelige manier kennis laat maken met watersport.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aandacht voor jonge mantelzorgers in regio Amsterdam. Ongeveer 1 op de 4 jongeren groeit op met zorgtaken thuis. Tijdens de week van de jonge mantelzorger van 1 tot en met 7 juni wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Volgens Mantelzorg en Meer gaat het om kinderen en jongeren die opgroeien met iemand met een ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij helpen bijvoorbeeld in het huishouden of zorgen voor een familielid, vaak zonder dat ze zichzelf als mantelzorger zien. Om deze groep te ondersteunen worden in juni diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren van 6 tot 25 jaar in onder meer Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. Met activiteiten wil de organisatie jonge mantelzorgers ontspanning bieden en hen laten merken dat ze er niet alleen voor staan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. Radio 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand mei op TV Aalsmeer. De historische film van de maand mei heeft als onderwerp het Oosterbad. Deze film is samengesteld uit 3 films, waarvan het eerste het Oosterbad in de jaren 30 is. De tweede film is getiteld Oosterbad heropening op 1 juni 2002. De laatste film heet Nieuwjaarsduik 1 januari 2010. Alle 3 de films zijn geschonken door Siem Kooi en Dochters. De totale duur van deze 3 films is 30 minuten. De film wordt ook 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 mei is de eerste vertoning vanaf 11 uur. Op zaterdag 9 mei is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Live op de historische tuin. De film van de maand is te zien op zondag 17 mei om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Waterrijk Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wight, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer wacht lastige thuiswedstrijd tegen koploper. FC Aalsmeer speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen koploper JOS Watergraafsmeer. De tegenstander doet al meerdere seizoenen mee om de bovenste plaatsen en maakt dit jaar kans op het kampioenschap. FC Aalsmeer kent een wisselvallig seizoen. Het team wist van sterke tegenstanders te winnen, maar leed ook duidelijke nederlagen, zoals de recente 4-0 verliespartij tegen HBC. De ploeg kampt met meerdere blessures. Enkele basisspelers ontbreken, wat invloed heeft op de prestaties. De kans op degradatie lijkt klein, maar punten in de slotfase van de competitie blijven belangrijk. Tijdens de wedstrijd kunnen supporters alvast kennis maken met een nieuwe speler voor volgend seizoen. Verdediger Jamiro Makrander maakt na dit seizoen de overstap naar FC Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Van stilstaand bezit naar rijdend delen. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn de eerste 11 deelauto's van Greenwheels geplaatst. Ook in Uithoorn zijn 5 deelauto's toegevoegd. De voertuigen staan op vaste parkeerlocaties en zijn bedoeld als duurzaam alternatief voor de eigen auto. De gemeente Aalsmeer ondersteunt het initiatief om autodelen te stimuleren. De auto's moeten bijdragen aan minder parkeerdruk en meer ruimte in de wijk. Volgens Greenwheels kan 1 deelauto gemiddeld tot 14 privéauto's vervangen. Het bedrijf ziet de vraag naar autodelen toenemen met in 2025 een sterke groei van het aantal gebruikers. De deelauto's zijn via een app te reserveren en beschikbaar voor iedereen met een rijbewijs. Gebruikers betalen alleen voor het gebruik, zonder vaste lasten zoals onderhoud of verzekering. Waar de deelauto's te vinden zijn, lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek met Sem en Rinus op 6 mei. Woensdagavond ontvangen Rinus van Itterson en Sem van Hest 3 afzwaaiende raadslieden. Dirk van Willigen van het CDA, Jan Bouwmeester van de VVD en Jeffrey van der Tol van D66. Ze blikken terug op hun ambtsperiode, op belangrijke gebeurtenissen in die tijd. De presentatoren zullen hen vragen wat de politiek hen heeft gebracht en er zullen mooie anekdotes worden verteld. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. Kinderen uit groepen 7 en 8 in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich weer aanmelden als kinderburgemeester of lid van de kinderraad. Ook leerlingen die buiten de gemeente naar school gaan, maar hier wonen, mogen meedoen. De kinderburgemeester vertegenwoordigt een schooljaar lang de jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij of zij gaat op pad met de burgemeester, helpt bij evenementen en spreekt tijdens herdenkingen. Ook is de kinderburgemeester voorzitter van de kinderraad. De kinderraad bestaat uit kinderen die meedenken over onderwerpen die hen bezighouden en zelf activiteiten organiseren, zoals de inclusieve buitenspeeldag. Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 juni. Kandidaten sturen een kort filmpje waarin zij zichzelf en hun plannen presenteren. Hoe dat kan, lees je op www.radioaalsmeer.nl. De selectiedag vindt plaats op 22 juni.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: cross, but we carry on.
1: Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek met Sem en Rinus op 6 mei. Woensdagavond ontvangen Rinus van Itterson en Sem van Hest 3 afzwaaiende raadslieden. Dirk van Willige van het CDA, Jan Bouwmeester van de VVD en Jeffrey van der Tol van D66. Ze blikken terug op hun ambtsperiode, op belangrijke gebeurtenissen in die tijd. De presentatoren zullen hen vragen wat de politiek hen heeft gebracht en er zullen mooie anekdotes worden verteld. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Echter geeft groen licht voor opvang in de Jonge Heertjes. De opvang van 40 statushouders in Hotel de Jonge Heertjes in Aalsmeer kan doorgaan. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de uitbater het hotel mag gebruiken voor deze opvang. Dat meldt Nieuws in Aalsmeer. De eigenaar van het pand had een rechtszaak aangespannen om dit tegen te houden. De rechter ging daar niet in mee. De volledige uitleg van de uitspraak volgt later. De eigenaar kan nog in hoger beroep. Het gaat om opvang van vrouwen en kinderen die tijdelijk in het hotel verblijven. De opvang duurt naar verwachting 6 maanden. De komst van een groep leidde eerder tot onrust bij omwonenden en ondernemers. Zij voelden zich te laat geïnformeerd. Ook de gemeente gaf aan niet tijdig op de hoogte te zijn gebracht. De komende tijd informeren het COA en het hotel de omgeving en maken zij afspraken over veiligheid en toezicht.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Burgemeester Oude Kotte, woorden doen ertoe. Tijdens de dodenherdenking in Aalsmeer heeft Guido Oude Kotte gewezen op het belang van waakzaamheid en respect. Hij stond stil bij slachtoffers van oorlog en geweld, van de Tweede Wereldoorlog tot latere missies. Volgens de burgemeester is herdenken niet alleen terugkijken, maar ook een opdracht voor vandaag. Hij waarschuwde dat uitsluiting vaak begint met woorden. In deze tijd ziet hij zorgen door polarisatie, desinformatie en discriminatie. Ook ging hij in op reacties in de samenleving over onder meer vluchtelingen. Hij zei dat zorgen begrijpelijk zijn, maar dat er grenzen zijn aan wat mensen zeggen. Vrijheid van meningsuiting mag volgens hem niet leiden tot het ontkennen van de waarde van anderen. De burgemeester riep op om respectvol te blijven en elkaar als mensen te blijven zien. De herdenking werd afgesloten met 2 minuten stilte en een kranslegging.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus, zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Het Uur van Puur met Anna-Maria.
3: Welkom bij Radio Aalsmeer. Dit is het Uur van Puur. Elke week van 6 tot 7. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Anna-Maria Giannatasio. Ik ben je host voor vanavond. En achter de knoppen, luid en duidelijk, is Dante. Hallo Dante.
4: Hallo.
3: Wat maakt vandaag extra speciaal?
4: Wat maakt vandaag extra speciaal? Dat we weer terug zijn.
3: Zeker. Jij komt terug natuurlijk. Ja. En we hebben ook iemand in de studio.
4: Zeker.
5: Hallo. Hey, hallo.
3: Wie ben jij en wat doe je?
5: Ik ben Christian. Ik ben 1 keer eerder op Uur van Puur geweest. Maar wat ik doe? Ja, ik organiseer evenementen.
3: Wat leuk.
5: Ja.
3: En daar zit je ook volgens mij voor op school.
5: Klopt, in mijn laatste jaar. Maar binnen die 3-jarige opleiding heb ik eigenlijk best wel veel gedaan. Naast het opleiding zelf natuurlijk.
3: Ja. Ja, ik ben blij dat je er bent. Ik had hem ook erg op verheugd, stond in mijn agenda. Echt heel blij mee. Wat we gaan doen, altijd, zo bij het Uur van Puur, is het hebben over wat viel je op deze week? Laten we beginnen met jou, Dante.
4: Wat me opviel, ik was lekker op vakantie.
3: Alweer?
4: Ja, alweer. Nee, maar ik was naar Cyprus. En daar was ik onder andere ook langs bij het grensgebied. En dat was toch, vond ik wel heel indrukwekkend. Dat had wel een sfeer die er hing.
3: Ja, Cyprus is een eiland. Ja, tweeën gehakt.
4: In tweeën gehakt. Het Griekse deel en het Turkse deel. En daar heb je dus de UN die ertussenin zit. Met een bufferzone. En ja, dat is gewoon helemaal verlaten. En dat is heel gek, omdat er dus vroeger gewoon heel veel dingen nog waren. En het is gewoon midden in de stad gewoon ineens, want het is de hoofdstad, gewoon een grens. Maar een paar meter niks.
3: Ja.
4: Gewoon allemaal lege, verlaten gebouwen. En
3: Ja, het is natuurlijk territoriumdrift van beide. Ja. Die zullen ze allebei het hele eilandje hebben.
4: Ja.
3: En jij zat op het Griekse of het Turkse deel?
4: Ik zat op het Griekse deel. Ik was dus wel een dagje richting het Turkse deel. Daar het grensgebied kijken. Dus, ja.
3: En ben je ook die grens over geweest?
4: Ik ben ook de grens over geweest.
3: En wat gebeurde er toen? Was het toen helemaal anders?
4: Het is wel heel anders. Het zijn andere gebouwen. Het heeft een andere sfeer, andere mensen. Het is natuurlijk nog steeds hetzelfde eiland.
3: Ja.
4: En andere munteenheid.
3: Wat moeilijk allemaal, hè? Ja. En was het bijna hetzelfde zoals wij met de Belgen? Of was het echt heel anders?
4: Nou, natuurlijk hebben wij met Nederland en België natuurlijk een zachte grens. Daar was het een harde grens. Ja. Het is wel heel anders. Je ziet gewoon heel erg het verschil. Ja. Wel, ja.
3: Ja, het is... mensen maken het zichzelf soms moeilijk.
4: Ja.
3: Je zit allemaal op zijn eiland. Moet allemaal spullen naartoe worden gebracht. Ja. En niks maak je zelf.
4: Nee.
3: Dus je zou zelfs korting kunnen krijgen als je in bulk waarschijnlijk apart van elkaar zijn ze aan het importeren. Met eigen btw-tarieven. Ja,
4: klopt.
3: Het is gewoon heel vermoeiend.
4: Heel veel bordjes. Neem in het Griekse deel neem geen kleding, nepkleding en nepmerken zo mee van het Turkse deel. Want zodra je daar binnenkwam, waren er dus overal allemaal nepkleding en zo. En allemaal dingen.
3: Ja. Ik snap het.
4: Dus,
3: Het is heel, heel interessant dat je dat hebt meegemaakt.
4: Ja.
3: Christian, wat viel jou op deze week?
5: Ja. Ik wil toch nog even, wat mij opviel was de dodenherdenking. Ik dacht, het is al gebeurd, het is al geweest. Je hebt het overal gehoord en zelf ook meegemaakt natuurlijk, dat 2 minuten stilte. Maar ik dacht, ik wil toch nog even wat vertellen wat mij opviel. En dat was dat zelfs tijdens de 2 minuten stilte om 8 uur, dat nog de auto's toch nog werden afgeslagen, zodat echt doodstil was. Ja.
3: Ja.
5: En dat vind ik toch wel mooi, dat je dat daar ook gewoon even ontdekt. Niet dat je zelf even je mond houdt, maar dat je gewoon de omgeving zelf ook gewoon met rust laat.
3: En waar was je toen met
5: de twee? Ik was terug vanuit Duitsland, dus ik was niet hier in Asmeer. Maar
3: of
5: ik
3: all
5: was,
3: places?
5: Ik was in Heemskerk.
3: Oh, Heemskerk. Ja, leuk. Leuk en indrukwekkend, want er is ook veel gebeurd.
5: Klopt.
3: Ja, wij kijken altijd tv in, maar het was dit jaar extra... Heftig. Hebben jullie de Dam gekeken of niet?
4: Ja.
3: Ik was overdag in de buurt van de Dam. Ik was eerst van plan om naar de Dam te gaan. Maar ik zag zoveel sluizen en slagbomen en security. Het voelde voor mij ook niet prettig. En toen keek ik naar de Dam. En ik was zo blij dat het allemaal zonder gedoe was verlopen. Aan het einde. Het was echt... Het is jammer dat het... Dat het allemaal weer een extra laagje krijgt.
4: Ja, zeker.
3: Want er waren wel rotzakken die aan het gillen waren.
4: Ja, volgens mij maar heel eventjes 1 keer.
3: Ja, ik zag het. Een meisje volgens mij en een groep jongens.
4: Ja.
3: Nou ja, het is al vaker gezegd. Dodenherdenking gaat gewoon om het herdenken van de mensen die gevochten hebben voor de vrijheid. En het is niet een platform om dan weer je eigen statement te maken om te kapen. Dat mag op alle andere dagen van het jaar, maar niet op die dag. Ja. Ik heb ook even Radio Asmeer gekeken. Zag er ook heel goed uit. Het is, ik ben altijd wel trots als ik zie hoeveel aandacht eraan gegeven wordt.
4: Ja.
3: Wat mij is opgevallen deze week heeft een beetje daarmee te maken. Jan Dressler heeft dit voorjaar een boek uitgebracht, een blad. En dat gaat over, de titel is Oorlog verandert mensen. Het gaat over Aalsmeer na de Tweede Wereldoorlog. Wat weten jullie over Aalsmeer in de oorlog?
4: Het was natuurlijk niet het meest goede dorp, zou ik het zomaar verwoorden. Het waren niet de beste keuzes.
3: Maar er zelfs een fascistische NSB-burgemeester. Ja.
4: Ja.
3: Ja. Nou ja, en het is altijd zo moeilijk om erover te praten. Helemaal omdat heel veel mensen die het hebben meegemaakt ook nog steeds zijn. Maar ik vind dat Jan Dressler het echt heel goed heeft gedaan. Hij heeft mensen aan het woord gelaten die familie hadden in het verzet. Soms ook zelf hebben meegedaan. Kinderen die echt ook last hebben gehad van ouders die in het Oranje Hotel hebben gezeten. Hè, dus die waren opgepakt. Maar ook weer de andere kant die een moeder hadden die bijvoorbeeld naar Duitsland is gegaan. Uiteindelijk weer terug is gekomen. Ik vond het heel indrukwekkend hoeveel mensen nog steeds de naweeën hebben van de keuzes van ouders en van grootouders. Dat vond ik echt heel, heel indrukwekkend. En wat ik ook heel indrukwekkend vond, is een heel klein stukje wat ergens stond. Dat er dus ook allerlei mensen geliquideerd zijn in Aalsmeer. Die verdwenen in de oorlog zelf. En dat die aan het einde van de Uiterweg dan in een stoepje werden gezet. En dan onder een rietsudder gestopt. En dat heb ik nog nooit gelezen. Terwijl ik ook echt wel boeken heb gelezen over Aalsmeer in de oorlog. Door Constantijn Hofscholten bijvoorbeeld. En het zijn maar 3-4 zinnen. En toch denk ik, oké, hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. Wie waren dat dan en hoezo en waarom? Maar ja, het is nog steeds een taboe om daarover te hebben. Ja, dat was onze start van de week.
4: Ja.
3: Welk muziekje gaan we zo meteen luisteren, Dante?
4: Ik heb hier Chef Special met Speed of Light.

0: Ja, en dan zijn we weer terug vanuit het lekkere nummer die ik net heb geluisterd. Oké. En dan gaan we het nu hebben over de fotowedstrijd die hier in Aalsmeer gaande is. Ik weet niet of jullie het al hebben gehoord hoor, maar heel Aalsmeer...
1: Ik heb een stukje
0: gelezen. Oh ja, jij hebt al een stukje gelezen natuurlijk. Maar heel Aalsmeer en omstreken fotografeert natuurlijk, hè. En er is namelijk een wedstrijd gaande en die... Ik kon geen einddatum lezen, maar ik denk dat het gewoon het hele jaar doorgaat. En het gaat over dat je de leukste, gekste of mooiste foto's in het Westeinder Plassen kan opsturen. En misschien win je wel een leuke prijs. Ja, er zijn drie categorieën waar je in kan winnen. De eerste is de grappigste foto. En dat is voor dat moment waarop alles net even anders liep dan gepland. En daarna de mooiste natuurfoto. Ik denk dat je hier in de Westeinderplassen dat wel makkelijk kan vinden. Of je nou echt de allermooiste hebt, dan moet je wel zelf je mouwen uit gaan steken. En de allerlaatste waar je ook iets van kan winnen is de ultieme Westeinderplassenfoto. De foto die perfect laat zien wat varen, watersport en genieten op de Westeinderplassen betekent. Ja hoor. En die kan je allemaal gewoon toesturen naar de mail redactie@meerwesteinder.nl. Maar als je daar een foto stuurt, dan weet je wel goed dat, dat je toestemming geeft op rechtvrije plaatsing. En mogelijk staat jouw foto in een magazine van 2027 of later.
1: Wat ja. Leuk, wat leuk, wat leuk. Fotograferen jullie zelf?
2: Nee.
0: Oh, ik juist wel.
1: Ja?
0: Ik fotografeer van alles en nog wat, maar voornamelijk auto's. Mijn hele galerij die staat echt vol en bomvol met auto's. Dat is niet normaal.
1: Je bent een autospotter.
0: Nou, niet per se autospotter. Ik ga gewoon naar evenementen toe, maar niet alleen in Nederland. Ik ga ook naar de Scandinavië.
1: Wat leuk.
0: Ook Frankrijk ben ik laatst nog geweest voor allemaal netwerken, foto's maken. Ik vind het gewoon een hele leuke hobby van mij.
1: Wat lachen.
2: Ja.
1: En leg me uit waarom een foto van een auto zo fantastisch is. Wat brengt het je?
0: Ik denk, tenminste als ik een foto maak van een auto, dan kijk ik altijd wat voor auto is het. Wat brengt het verhaal zeg maar mee. En dat is ook waarom ik dat stukje storytelling met Automotive

0: Wat is belangrijk, de buitenkant of de motor?
1: Oeh. Dat, nee, dat is veel te lastig voor mij. Kijk, de motor, dat is gewoon super tof. Je moet wel natuurlijk kracht hebben. Maar ik denk heel eerlijk, persoonlijk, dat de buitenkant meer telt. De vormgeving.
0: We weten nu al met wat voor mensen thuis komt.
1: Ja, maar ik vind de vormgeving, de verhaal achter waarom het zo erbij staat, gewoon super tof.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja,
2: maak jij
0: ja.
2: foto's, Annemaria?
0: Ja, chronisch. Chronisch. Ja, het is. Ja, wanneer is dat begonnen? Ja, ik. Mijn opa maakte altijd foto's. En op een gegeven moment heb ik zijn camera gepakt. Maar dan hebben we het echt over heel lang geleden. Met fotorolletjes enzovoort. Ja, ik vind het gewoon belangrijk. Ik heb ooit een keer gelezen dat foto's maken zorgt dat je minder pijn hebt van het afscheid nemen van het moment. Ja, dus dat moment gaat voorbij. Maar gelukkig heb je dan de foto's nog.
2: Ja.
0: Maar ja, ga je die ooit terugkijken?
1: Ja,
2: goede vraag.
1: Dat is een goede.
0: Ja, nou, op een sterfbed. Of als ik met de hernia lig. 6 weken lang in de zomer.
1: Ik moet zeggen. Ook al heb ik heel veel foto's. Ik heb toch een paar in mijn galerij staan gezet als favoriet. En eens in een tijdje kijk ik altijd terug van... Hey, dit was echt een leuk moment. Dit is welke soort mensen ik ook heb ontmoet.
0: Ja.
1: Dit is wat ik heb gedaan, waar ik was. Dat soort dingen.
0: Nice.
2: Ja, ik maak elke week een foto als wij hier radio maken.
0: Ja, is waar.
2: Ja, dat klopt. Dus ik denk dat ik als ik over een paar jaar terugkijk... dan zie ik ineens elke week hier. Ja.
0: Maar weet je wat zo raar is, Dante? Nou. Jij bent een cameraman. Dat zijn beelden.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En een foto, is dat te min voor je?
2: Nee, ik maak wel heel vaak foto's, maar... Ik maak meer foto's als ik bijvoorbeeld in ieder geval met vrienden ben. Of als ik op vakantie ben. Maar ik maak niet per se heel vaak dat ik... Ik ga niet met een fotocamera op pad. Lijkt me toch minder leuk.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik denk dat je met een fotocamera wel op pad gaat als je een specifiek doel hebt. En dat is wat ik doe.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ik heb fotoworkshops gegeven heel veel jaren. En nog steeds een beetje.
2: Radio workshops.
0: Misschien is dat ook wel leuk om een keertje te doen. Een keertje een fotoworkshop doen in Amsterdam.
1: Ja.
0: En dan kun je echt hele rare onderwerpen kun je verzinnen om te vallen. Ja, misschien is dat wel leuk.
2: Ja.
0: Nou, ik ga in ieder geval inzenden voor deze wedstrijd.
2: Als ik een mooie foto maak of nog terechtkom in mijn galerie, ga ik hem...
0: Oké.
1: Okay. Ja, misschien dat ik ook wel even in de buurt ga kijken. Hè? Wie weet.
0: Welk liedje komt er, Dante?
2: Ik heb hier Harry Styles voor jou, Anna-Maria.
0: Oh, ja, dat is wel fijn.
2: Met Signs of the Time.

column van de Schalkse zusters in het magazine van Meer Westeinder. Het Schalkse genieten begint zodra je met een flinke duw je bootje afzet. Je laat de boze wereld achter je en gaat de echte wereld tegemoet. Weg van al het moeten. De sores, de zeurders, de moeimakers en de graaiers. Het enige dat nu moet is je roer recht houden. Zwaaien naar leuke mensen en genieten van al het moois dat de Aalsmeerse natuur te bieden heeft. Horde vogels, eilanden, vrouwen in net iets te kleine bikinis die zich zelf maar half bewust van lijken. Een lust voor het oog en helend voor elke ziel. Zo is het nu en zo was het tientallen jaren geleden ook al. De poel laat je landen en wegdromen in stille verlangens. Wat maakt onze poel zo geweldig? Het ligt erbij alsof iemand ooit een glas water heeft omgestoten en toen dacht, laat maar, het is goed zo. Perfectie begint bij het accepteren dat niet alles in Aalsmeer naar bloemen ruikt. Dat de werkelijkheid vooral ruikt naar nat hout, zonnebrand, zwerfbootjes en ronkende penta's die al 7 eigenaren oud zijn. Je ziet de wereld zoals het is, georganiseerde chaos van mensen die wat van het korte leven proberen te maken. Tegen beter weten in. Want het leven gaat snel, maar op het water vertraagt alles. Alsof iemand je even zachtjes aanraakt en je tegenhoudt. Zelf zijn wij verliefd op het poolgevoel in Aalsmeer. Stiekem heeft het allemaal iets aandoenlijks. Maar het is ook cool. Jij en ik weten dat het niet makkelijk is om tijd vrij te maken om te gaan varen. Sterker nog, je bent voordat je gaat varen al bakken vrije tijd kwijt aan euro's, bitcoins, stallen onderhouden, timmeren, schuren aan je dobbenbootje. Je kent de uitdrukking toch? Koop een boot en klus je het pestpokken en werk je dood. Maar ergens onderweg, tussen het sleutelen, klussen en het wegdromen door, begint het al te kriebelen. De start van het vaarseizoen en je voelt de vlinders al direct fladderen. Je wilt weg. Je wilt niet opgesloten zitten op de oude veiling of de nieuwe veiling tussen 4 muren. Vastgepind aan je agenda en verwachtingen van wat anderen succes vinden. Nee, je wilt naar buiten. Je wilt zon op je huid en de wind die zuchtend langs je lijf glijdt en dat lichte gevoel dat er zomaar van alles kan gebeuren. Succes en een goed leven is op een warme dag voor anker gaan, simpel, met om je heen sloepen, fluisterbootjes, zeilbootjes, rubberbootjes en altijd één man in een kano die eruit ziet alsof hij zich heeft vergist in de eeuw. Dat is extra mooi. Dat is Hans van der Meer. Hij begrijpt hoe het leven in elkaar steekt. Maar ja, het is natuurlijk allemaal kuddegedrag. Wij weten het. Als je overal mensen om je heen hebt die doen alsof ze ontspannen zijn, dan gaat dat bij jou ook gebeuren. Adem in, adem uit. Kinderen springen in het water met het enthousiasme van iemand die nog niet weet wat de toekomst brengt. Spetters, onbevangenheid, stoer gedrag, dat wij als serieuze volwassenen ooit zijn verloren. En pas weer omarmen als onze toekomst steeds korter en korter gaat worden. Pas dan durven we alles. Wat vind jij de charme van onze poel? Ons valt op dat op geheel eigen wijze het indrukwekkend is. Je hebt hier in Aalsmeer geen dramatische kliffen. We hebben hier geen oerbossen. We hebben geen wilde dieren die je op kunnen eten. Hooguit een agressieve meerval die mikt op je derde oksel als je niet uitkijkt. En zelfs dat komt bijna nooit voor. Geluk zit hem niet in het grote, maar in het kleine. De toevallige momenten die net iets te lang blijven hangen van één oogopslag. En zo doet het met ons allemaal. En het geluid van de gemaakte wereld verdwijnt. Dat is het poolgevoel.

0: Ja, en we zijn weer terug. Annemaria, weet je wat me opviel?
1: Oh, laat me horen.
0: Nou, Plaspop komt weer terug.
1: Oh, dat is lachen. Ja,
0: en dat is dit jaar op 20 juni. Vorig jaar was het 5 juni, maar dit jaar 20 juni.
1: Is het 20? Ik dacht...
0: Het is 20 juni.
1: Oké, weet ik het zeker?
0: Ik pak even mijn boekje erbij. Ja,
1: het is 20 ik had juni. Staan 26 juni. Oké, okay, 20 juni.
0: Op 20 juni 2026 okay. Gaat er.
1: Ja. Is dat niet ook voetbal?
0: Dat kan best. Kijk geen voetbal. Maar ja.
1: Ja, wat
0: is
1: ja.
0: Er een voetbal?
1: Weet ik niet. Oké, gaan we kijken. Maar jongens, wat is Plaspop voor jullie?
0: Plaspop voor mij is dat... Het laat wel zien hoe Aalsmeer is. Gewoon, oh. Ja, gewoon lekker met ja. Z'n allemaal... Lekker het water op. En dan beentjes kijken. En aan het eind van de avond wordt het donker. En dan heeft iedereen te veel gedronken. En dan ja. Wordt het weer heel gevaarlijk op het water.
1: Yep.
0: Ja, maar het is wel altijd heel leuk.
1: Ja, ik heb echt hele toffe Plaspop avonden meegemaakt. Ik heb zelfs een keer in plaats van een bandje... heb ik een theatervoorstelling gezien. Een toneelstuk.
0: Oké. Okay.
1: Was echt zo lachen. Het waren mensen die deden alsof ze op de camping zaten. Ik denk dat het was van ja, ik weet niet van welke toneelvereniging... maar ik vond het echt heel leuk. Het was ja. Een keertje wat anders dan anders.
0: En Annemaria, ga jij dit jaar dan het water op met Plaspop?
1: Nou ja... ik weet dus niet zeker of er voetbal is die avond.
0: Dus ja, op die avond is er inderdaad wel de kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands elftal.
1: Oh, kwalificatie, dat stelt toch niet zoveel voor.
0: Nou, ik
1: nee, dat is, daar zou ik Plaspop niet voor laten skippen, denk ik, toch?
0: Ja, kan je Plaspop vanuit je boot kijken. Leuker. Misschien zetten ze gewoon een groot tv-scherm neer.
1: Ja, nou ja, ik
0: maar ga jij het water op?
1: Ja, het kan zijn dat ik een heel huis vol heb met mensen in het oranje. Mm-hmm. Maar het liefst wil ik dan gewoon het water op. Misschien moet ik dat dan wel gewoon doen. En het is ook magisch.
0: Ja.
1: Hebben jullie het ene jaar meegemaakt dat er toen een of andere Surinaamse band was op een poeltje? Hebben jullie dat meegemaakt? Dat was zo lachen. Dat was, volgens mij is dat 2 jaar geleden.
0: Nou, dat kan het best.
2: Ik had volgens mij een foto ergens voorbij zien komen. Maar zelf herinner ik niet.
1: En dat was zo lachen. Want ja, Aalsmeerden zijn toch best wel stijve harken.
0: Aha.
1: Het waren allemaal Surinaamse mensen die echt heel lekker zwoel dingetjes aan het doen waren. En dan, toen gingen de Aalsmeerders toch een beetje smelten. Dat is echt heel leuk. En wat ik leuk vind is Katelijne van Otterlo, die elk jaar zingt. Prachtig. Ja. Dat gaat ook dwars door je ziel. Ja, het is gewoon prachtig. En vorig jaar hadden ze volgens mij ontzettend slecht weer.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Zijn jullie toegegaan?
2: Nee. Ik was vorig jaar volgens mij in het buitenland ergens.
1: Oh ja.
0: Ga je dit jaar?
2: Ik reken ervan van wel, ja.
0: Rekenen? Als je niet plotseling ook weer naar buitenland moet zeggen.
2: Nee. Ja, ik moet strak in mijn planning gaan kijken. Want die zit al bomvol.
1: Ja, stom hè. Ik denk dat het ook echt een generatieding is. Ik merk dat zoveel jonge mensen zo alles al helemaal... Dus zo weinig ruimte voor spontaniteit. Of klink je nu als een boomer?
0: Ja, boomer.
1: Oh ja, oké.
2: Ja, gewoon een boomer.
1: Ja, oké. Maar toch, het valt me zo op. Ik had vroeger veel meer verveeltijd. Maar in ieder geval...
0: Ik heb het gewoon heel druk. Ja,
1: echt. Ja, maar ik doe het ook heel veel.
0: Dat klopt.
1: Nee, maar ik heb echt spijt dat ik vorig jaar toch niet in die boot ben gestapt. Ze hadden ontzettend slecht weer voorspeld. Er zijn toch mensen gegaan. En toen keek ik terug naar die beelden. Hè, dat echt was verschrikkelijk weer.
0: Ja.
1: Maar toch had ik erbij willen zijn.
0: Hebben we eigenlijk met Radio Smeer ooit er iets mee gedaan of niet?
1: Nee.
0: Dat zou wel leuk zijn.
1: Dat zou ook heel leuk zijn.
2: En voetbal uitzenden, hè?
0: Ik denk dat we daar licenties, weet ik wel zeker, niet voor hebben.
1: Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Dus zet het alvast in je drukke agenda. Ook als je geen boomer bent.
0: Ja, 20 juni. Misschien moet je dan vanaf je boot maar even Nederlands elftal kijken.
1: Stiekem.
0: Ik weet ook niet hoe laat ze spelen.
1: Lekker. Welk liedje komt er?
0: Hierna komt Sandstorm.
1: Lekker.
0: Ja.

0: Ja, we zijn weer terug.
1: Zeker.
0: En ja, het is super gezellig in de studio.
1: Terug van niet weg geweest.
0: En ja, onze inspiratiebron voor deze uitzending is de fantastische magazine van Meer Westeinder.
1: Zeker.
0: En ik heb hem zelf nu bij de Bruna vandaan gehaald, maar je kan hem echt overal krijgen. Ja. Ik zag hem bijvoorbeeld ook bij de Osdorper en ik zag hem ook bij andere plekken staan. Het is echt super dik, met natuurlijk de waterkaart die ik elk jaar opplak. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Hebben jullie de waterkaart wel eens gezien?
1: Ja.
2: Ja.
0: Het is zo schattig. Het is zo schattig. Dus kijk, de pool. Even voor de mensen die tv kijken.
1: Ik zet even tv aan hoor. Kunnen mensen even zien dat wij... Oh, kijken, de camera's zijn bevroren, Annemaria.
0: Oh, de camera's zijn bevroren. Dat heb je wel eens. Nou, in ieder geval, het is gewoon één grote nier. De Westeinder Plas.
1: Voor beeld, ik en Annemaria staan hier nu beide met een kaart in onze handen.
0: Hij doet het weer. Okay, kijk hier.
1: Kijk. Oh, dat klinkt toch helemaal niet.
0: Dat ziet er niet uit.
1: Toeristische radio. Dus.
3: Misschien als ik hem zo vasthoud.
0: Ja, doe maar. Christian. Okay.
1: We zijn nu...
3: Even kijken.
0: Nou ja, dat wil je toch boven je bed. De Meer Westeinder waterkaart. En nog steeds, ondanks deze kaart, weet ik soms niet meer welk slootje is.
1: Niet?
0: Nee, het is echt nog steeds heel erg. Maar misschien wil ik ook wel niet weten hoe precies de routes gaan. Want daardoor is elke keer als ik op de Westeinderplas ben,
1: een nieuw avontuur. Puur avontuur.
0: Ja, het is echt heel leuk. Waar ik het ook over wil hebben, want het magazine is echt superleuk met oude boten, nieuwe boten, baldadige ideeën zoals de Pramerace en de Junior Pramerace.
1: 6 juni.
0: Dit jaar ook, 6 juni. Maar het gaat ook over Stichting De Bovenlanden. En daar, ja, die stichting die gun ik echt alles. Ooit bedacht door verschillende Aalsmeerders die bang waren dat er een meubelboulevard werd gebouwd langs de ringvaart. Je zal het niet geloven, maar ooit waren ze van plan om heel veel dingen te bouwen. En ja, dingen die je hebt kun je maar één keer verliezen en daarna komt het nooit meer terug.
1: Klopt.
0: Dus ze hebben een stichting bedacht om te zorgen dat de natuur, maar ook de sierheestelcultuur, dus de kwekers op de eilanden, dat die beschermd werden. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk, want je wil op een gegeven moment ook als zesde, zevende generatie niet altijd met die kluiten slepen.
1: Nee.
0: Wat slecht is voor je rug. Dus ja, hoeveel kwekers hebben we nu nog in Aalsmeer?
1: 3 volgens mij.
0: Nou, volgens mij ietsje meer, weet ik niet zeker.
1: Want, toen we dat interview hebben gedaan, toen zei hij, er zijn nu nog 3.
0: Ja, zoiets. Of was het 13? Misschien.
1: Nee, het waren niet 13.
2: Een 3. Er was een 3 ergens.
0: Ja, ergens was een 3.
1: Volgens mij zei hij, het kan ook zijn dat hij zei dat er nog 3 grote kwekers waren.
0: Ja,
1: dat kan ook.
0: Ja. Nou ja, en ik ben er gewoon heel trots op dat in Aalsmeer bestaat. Ja, de lilac cultuur, zoals het in het Engels heet. Hè, dus niet lelijk, want dat is weer Aalsmeers. Lelijk. Nee, lilac, seringen. En mocht je daar lid van willen worden, dan zou ik het echt doen. Want dan mag je mee met de donateursvaart.
1: Zeker.
0: En dat is heel leuk. Dat is elk jaar altijd een genietmomentje waar je heel veel leert over je eigen pool. En dan heb je ook het poolgevoel. Zijn jullie lid van de Bovenlanden, jongens?
1: Nee.
2: Nee.
0: Foei, foei, foei.
1: Ja, ik moet ergens mijn geld vandaan halen voor mijn camera.
0: Dat is waar, dat is waar. Kijk maar even op stichtingdebovenlanden.nl. En ga lekker genieten van een goed liedje.
1: Ja.
0: Mag ik een verzoekje doen?
1: Die moet ik nog helemaal opzoeken. Dat mag straks.
0: Maar mag in ieder geval Merel? Ken je dat liedje?
1: Ja, die komt hierna dan.
0: Oké, Merel, dat is
1: ook mijn liefdesliedje. We hebben nu eerst hier Ace of Space met Happy Nation.
0: Lekker.

0: Ja, Anna-Maria.
1: Hey,
0: ik zie jou bladeren door het boekje.
1: Ja, ik probeer alles uit mijn hoofd te leren.
0: Ah, ja, maar er zijn heel veel leuke dingen op de agenda.
1: Ja, heel leuk.
0: Beentjesavond, wanneer was dat dit jaar?
1: Hm?
0: Wanneer was Beentjesavond dit jaar?
1: Oh, ga ik even kijken. Ja, ik kan niet zo'n interview vinden. Kijken. Hier, 27 juni, Beentjesavond.
0: 27 juni.
1: Oftewel, Bandjesavond.
0: Ja.
1: Ja,
2: dat
1: leuk.
2: Is echt heel toevallig één dag voor mijn verjaardag.
1: Nou.
2: Ja.
1: Nou, dus net niet.
0: Ja.
1: Dus niet toevallig.
2: Ja.
1: Dus niet toevallig.
2: Oh.
1: Ik verheug me daarop. Het is, kijk, we hebben Rinus hier. Misschien kan Rinus even aanschuiven. Want Rinus is wel iemand die alles weet namelijk. En een prachtige stem heeft.
0: Alles.
1: Rinus van Itterson.
3: Ja.
1: Wat is jouw eerste Beentjesavond ooit geweest?
3: Zo dan.
1: Dat is een paard, hè, wat binnenkomt. Of een geit.
3: Eens even denken. Nou, dat zal een jaar of 20, 25 geleden zijn. Ik heb geen flauw
1: idee. Toen was je 3?
3: Nou, dat nog weer net niet. Maar ik zou het eigenlijk echt niet weten.
1: Vertel.
0: Rinus.
3: Ja.
0: Heb jij niet ook nog iets op de agenda staan in juni?
3: Jazeker. Jazeker. We hebben 7 juni hebben we op de agenda staan. En 7 juni, dan gaan we weer van start met Als Mijn Roes Niet.
0: Oké. En mensen die willen kijken, hoe laat begint het?
3: Zo, dan even denken. Vanaf 's morgens 9 uur, dan gaan de eerste deelnemers van start.
0: Mm-hmm.
3: En dat zijn er dit jaar zo rond de 220. Dus ja, dat is best wel veel.
0: Best wel veel.
3: En dat duurt dan ongeveer tot, 11 uur, 10:45.
0: Ja.
3: En vervolgens gaan ze een toerrit rijden door, dit jaar hebben we iets speciaals, moet ik zeggen. Het is namelijk zo dat we gaan een achtje draaien.
1: Oh, ja. Infinity, oneindigheid.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Een oneindigheidssymbool.
3: Uiteindelijk komen we toch weer terug bij de beach.
1: Ja.
3: We starten natuurlijk ook vanaf de beach, dat doen we al jaren. En ja, daar finishen we ook weer. En dat wordt weer een hilarische dag. Dat ik denk dat zeker is. Ik bedoel, het eindigt altijd met een heel groot feestje. En dat is allemaal op het parkeerterrein. Dus we hopen dat we weer, eigenlijk net als alle andere jaren, gewoon prachtig mooi weer hebben.
0: Ja.
3: En dan hebben we een ouderwetse discotheek hebben we staan.
1: Oh, wat leuk. Discotheek.
3: Want we gaan natuurlijk op pad met allemaal oud materiaal van voor het jaar 2000.
1: Oh, ik dacht dat je de mensen bedoelde.
3: Ja, nee. De voertuigen. Zowel de motoren als de auto's die moeten van voor het jaar 2000 zijn.
1: Maar wij kennen elkaar natuurlijk al 14 jaar.
3: Ja.
1: Heb jij niet ooit een keer verteld over een auto die niet kon vertrekken omdat er een sleuteltje of zo kwijt was?
3: Klopt.
1: Wat was dat toen ook alweer?
3: Ja, dat was heel simpel. De beste man die komt aanrijden en die zet zijn autootje neer. En die denkt zo, wij gaan lekker zometeen Als Mijn Roes Niet rijden. Waren het niet dat de beste man ook nog een vrouw had. En waarschijnlijk nog steeds. En die vrouw die zegt, nou jongens, heel veel plezier. Die ging niet mee.
1: Oh.
3: Die ging terug naar huis. Want ja, 's middags begint het feestje pas. Ja. 's morgens om 9 uur, dat is toch al een klein beetje vroeg om. En die dame die had de autosleutels in haar tas gedaan. Dus die man die wilde van start en die dacht bij zichzelf, waar heb ik nou mijn sleutels gelaten?
1: En zoeken.
3: Nou, die waren al thuis. Dan heb je een probleem, dan kan je niet van start.
1: Nee.
3: Dus alle zeilen weer bijgezet, iedereen weer opgetrommeld om die sleutels maar weer zo snel mogelijk bij de beach te krijgen. En dat is uiteindelijk ook wel weer gelukt, hoor, want ze zijn weer keurig netjes van start afgegaan.
1: Roest Aalsmeer of roest Aalsmeer niet?
3: Absoluut niet. Nee, als je ziet wat er hier in Aalsmeer verscholen staat in al die schuren en kwekerijen en noem maar op. Dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Daar staat zulk mooi materiaal, dat is niet normaal. En niet alleen auto's en motoren, maar afgelopen zondag hebben we natuurlijk het Aalsmeers Bromfietsgenootschap is op stap geweest naar Zandvoort.
1: Lachen.
3: Met allemaal bromfietsen uit de tijd dat ik 16, 17 was.
1: Ja,
3: dat is ook weer iets dat je zegt van wauw. En dan gaan er ook gewoon, ja, weet ik het hoeveel van start. Ik weet niet hoeveel het dit jaar waren. Maar het was een ritje Zandvoort. Het was afgelopen zondag natuurlijk niet zulk mooi weer.
1: Nee.
3: Maar dat weer hield de deelnemers er niet van om gewoon te gaan rijden.
1: En ja. Vrouwen en mannen?
3: Ja.
1: Of merendeels mannen?
3: Ja, nou, het is ja, tuurlijk. Het merendeels is wel, is wel mannen.
1: Mannen maar maken het leven zo zeg, leuk voor zichzelf.
3: Ik zeg, weet je,
1: er is zo jaloers op.
3: Nou, bij ons, bij Alsmeer Roes niet, zijn het vaak mannen en vrouwen. Want ja, gezamenlijk hebben ze zo'n auto, motor, En ja, dan gaan ze ook samen op stap.
1: Ja.
3: En dat is
1: ja.
3: natuurlijk wel gewoon echt hartstikke leuk.
1: Wat leuk dit. Wat leuk dit. Ik ben blij dat je aanschuift. Ik vind je echt een van de beste presentatoren van Alsmeer.
3: Dankjewel.
1: Echt. Ja, het is niet alleen maar leuk en gezellig en humor, maar je hebt ook inhoud. Dus ik ben heel blij dat je even aanschuift.
3: Dankjewel.
0: Het is vrij belangrijk bij de radio.
1: Een van de mooiste dingen wat Rinus ooit heeft gemaakt, jongens, is voetbal in de oorlog.
3: Nee, sport.
1: Oh, sport in de oorlog. Ja, dat was het.
0: Nu al vergeten hoe het heette.
1: Ja, sport in oorlogstijd. Ja, is die nog terug te luisteren?
3: Die is zeker nog terug te luisteren. Die is sowieso nog in het bezit van Radio Alsmeer. En ja, eigenlijk had dat rond deze tijd wel ergens op de site moeten staan.
1: Ja, daarom. Dus goed dat we het over hebben.
3: Was toen de tijd een geweldig mooi programma. En dat was een programma van 3 uur lang. Opgenomen op 1 mei. Uitgezonden toen de tijd op 4 mei. En ik was daar samen met Ria Liefwaard, de presentator en de presentatrice. En wij hebben in die 3 uur tijd, om precies te zijn, 1 vraag gesteld.
1: En de mensen liepen helemaal leeg.
3: We hadden daar een aantal gasten die sport in de oorlogstijd hebben meegemaakt. En dat was natuurlijk best wel indrukwekkend. Ja, inmiddels zijn we zover dat geen van die gasten meer in leven is. Dus ja, dit programma wat wij toen de tijd gemaakt hebben, dat wordt gewoon geschiedenis.
1: Ik ga vragen waar het is. Ik wil het echt terugluisteren. Dank je.
0: Ja.
3: Alsjeblieft.
1: Dank je. We gaan het afsluiten. En we sluiten altijd af met een tip voor de luisteraar. Iets wat we mee willen geven. Iets wat je hebt gezien. Iets wat je hebt gelezen. Of je zegt, daar moet je echt naartoe. Bijvoorbeeld Alsmeer roest niet.
0: Ja.
1: Heeft iemand iets leuks meegemaakt wat je wilt delen? Of is het cool, maar ik wel.
0: Toen was het echt stilte. Ik was natuurlijk een week weg. Dus ik heb uit Alsmeer en zo niet heel veel nieuws. Maar
1: alles gemist.
0: Koningsdag alles, ja. Maar hou Radio Alsmeer in de gaten. Misschien komt inderdaad wel dus dat interview binnenkort ergens.
1: Ja, dat is een goed idee.
3: Bijvoorbeeld.
0: Misschien als die ooit boven water.
3: Ja. Die komt zeker boven water.
1: Nou, ik ben op dit moment een heel tof HBO-serie aan het kijken. Dat heet Hack. H-A-C-K. Het gaat over een hele moeilijke vrouw. Die echt fantastisch is. Maar die van een bepaalde leeftijd is.
3: Beschrijf je nou jezelf?
0: ik hoor je ineens helemaal beschrijven.
1: Het is heel herkenbaar.
0: Ja,
1: en het is echt heel
0: elke
1: leuk.
0: Week op Radio Alsmeer.
1: Ja. En ze houdt van presenteren. Nee, het is echt verrukkelijk. Hack heet het.
3: Okay.
1: Maar ze is ook wel een beetje moeilijk. Ja, oké. Okay. Iemand anders nog iets leuks? Een liedje of een podcast?
4: Nee, niet echt. Ik weet het niet.
1: Mag ik nog eentje zeggen?
0: Stuur focus.
1: Geschiedenis Insight heeft een heel mooie podcast over Dostojevski, de schrijver. En als je die luistert, snap je het Rusland van nu.
3: Oké. Okay.
1: Geschiedenis Insight, prachtig programma. Met Thomas van Luyn. En echt een aanrader.
0: Ja.
1: Dat was hem.
0: Mooi.
1: Dat was hem.
0: Nou, ik kan niet meer echt een nummer instarten.
1: Nou, dus volgende week 40 is Dante weer op vakantie.
3: Heb je gisteren het 5 mei concert gezien?
1: Nee, was het leuk?
3: Niet.
1: Cilia Rombly hoorde ik.
3: Ik kan je 1 ding vertellen, dat moet je absoluut terugzien.
1: Dat ga ik doen.
3: Wat was dat gaaf.
1: Dank je, dat is een goede tip.
3: Absoluut.
1: Ja. Dank je. Absoluut. Dankjewel voor het luisteren. Ja. Wat fijn dat je er weer was, luisteraar. Dan is volgende week op vakantie voor de 100ste keer.
4: Uh-oh.
1: En blijf jezelf, blijf puur.
0: En bedankt voor het luisteren.
5: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Alsmeer, nieuwsupdate.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
7: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
6: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Aalsmeer.
8: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
5: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
8: Radio Aalsmeer Politiek met Sam van Hest.
9: Welkom luisteraar bij Radio Aalsmeer Politiek, vandaag 6 mei. En dat betekent dat we gisteren bevrijdingsdag hadden. En dat betekent dus ook dat er gisteravond geen commissievergadering is. Die is er nog vanavond. En dan hebben wij daarom nu een aantal oud-raadsleden die bij de laatste verkiezingen, hetzij omdat men het zelf wilde, hetzij omdat er onvoldoende stemmen op hen waren gericht toegepast. Ja, in ieder geval hartelijk welkom. Jan Bouwmeester, VVD, Dirk van Willigen, CDA en Jeffrey van der Tol, D66. En wat wij gaan doen dit uur is eigenlijk is een beetje terugkijken op de periode die de drie heren hebben doorgemaakt in de raadzaal hier in Aalsmeer. Die raadzaal die is nu eigenlijk vanaf de publieke tribune voor jullie toegankelijk. Het zal ook een andere setting zijn, denk ik. De stoel is er ook iets anders dan waar jullie normaal op zitten. Ja, maar al een beetje gewend, Jan, aan Jan Bouwmeester van de VVD, aan de nieuwe status.
10: Ja en nee, Sam. ik ben gewend. Ik begin te wennen aan het aantal vrije avonden wat er nu is in de vrije tijd die we hebben. Niet stukken doorlezen, niet met anderen overleggen en een heleboel dingen meer. Dat is gewoon schitterend, want dat is inderdaad ook wat ik graag wilde. Maar het loslaten van een aantal politieke items, dat is nog best even lastig na al die jaren.
9: Ja, en voor Dirk? Want jij hebt natuurlijk helemaal... Hoe lang heb je in de raad gezeten?
11: Ik heb 16 jaar in de raad gezeten. Ja. En daarnaast was ik natuurlijk fractievoorzitter en daarnaast nog een plaatsvervangend voorzitter. En dus het is wel een heel groot gat waar je in één keer invalt. En de snelheid, hè? Het is niet afbouwen. Dus zo van rustig aan, rustig af. Nee, je bent de verkiezingen zijn geweest. Je kan 2 dagen daarna je pasje inleveren en je bent eigenlijk gewoon... ik was nog een paar dagen eigenlijk nog fractievoorzitter, maar je wordt niet meer gefunctioneerd als fractievoorzitter. Je bent gewoon klaar, weet je. Ja. Dat is van vol in de versnelling, zeg maar, naar vol op de rem. En dat gaat om 2 dagen. Dat is best wel een grote overgang. En ja, het moet ook gewoon, want je moet de nieuwe raad en zo gaat allemaal gewoon door. En het is ook allemaal goed. Maar
9: Maar het is jouw keuze geweest. Want je stond ook op een plek op de lijst. Dat zouden we lijstduwer noemen.
11: Ja.
9: Dus heb je daar dan op voorbereid? Of kun je daar niet op voorbereiden?
11: Nee, dat kan je niet voorbereiden. En jij zegt je was er voorbereid. Ik heb gezegd, er zijn zoveel nieuwe kandidaten bij het CDA. Die graag in de raad willen. De eerste beste die dus niet meer dat wil, ben ik.
12: Nou, dat was bij ons 11. maar ik heb altijd gezegd, als ik genoeg voorkeurstemmen heb, dan ga ik nog... ik word geen fractievoorzitter meer. Want dat, ja, ik vind, dan moet je ook een keer loslaten. En een nieuwe generatie of een nieuwe personen zeg maar overlaten. Dus als ik ik kwam 2 stemmen tekort, dat weet je. Dus als ik 2 stemmen meer was, dan had ik hier niet gezeten.
9: Vind je niet erg, volgens mij?
12: Nee.
9: En Jeffrey, want voor jou is het natuurlijk ook totaal anders. Je had het niet erg gevonden, denk ik, om door te gaan. Maar je hebt ook maar 1 periode meegemaakt. Dus, en dan hoor je altijd, na 1 periode begin je het eigenlijk pas te leren. Hoe zie jij dat? Hoe heb jij dat ervaren?
13: Nou, dat herken ik wel inderdaad. In 1 periode, maar met name de laatste 2 jaar, dan krijg je het goed in de vingers. Of beter in de vingers. In die zin heb ik ook aardig wat met Jan kunnen optrekken in het begin. Bijvoorbeeld rond Terstijn Ragen. Waar we allebei woordvoerder waren. En zo rol je erin. En zo abrupt als het stopt, wat je net beschrijft. Zo abrupt start het ook. Inderdaad, dus je zit er ook inderdaad in 1 keer in. En nu is het tegenovergesteld inderdaad dat niet het geval is.
9: Ja, dat was van jou natuurlijk ook even van... wacht even, ze hebben 3 zetels. Dan komt er ineens een wethouder. En dan mag je ineens inspringen. Want dat was eigenlijk in het begin ook nog niet direct het geval. Dus je bent echt een diep ingegooid.
13: Ingestapt inderdaad. Ik voel me niet gegooid in die zin, maar inderdaad... nee, maar dat is wel interessant dat je het zou zeggen. Want inderdaad, ik wist dat ik hoog op de lijst stond. Ook verkiesbaar, maar... Ja, je rekent niet op dat je er gelijk inschuift. Wel een start met als commissielid bijvoorbeeld. Maar dat liep anders.
9: Ja, ja.
13: Wat overigens al hartstikke leuk is. Dan kan ik iedereen aanraden.
9: Ja, want wat zijn voor jou hoogtepunten geweest de afgelopen... Dan kom ik dadelijk bij de andere hier ook op terug. Maar.
13: Hoogtepunten? Er zijn een aantal wat grotere dossiers. En ongetwijfeld gaan jullie ook aan dingen denken die ik nu noem. Bijvoorbeeld voor mij dan Westijn Draag. Omdat het gelijk een groot dossier is naast de deur. Bijna letterlijk. Uiteraard het zwembad. Wat gewoon niet zo vaak voorkomt. Maar ook werkbezoeken zoals bij Veilig Thuis. Iets wat niet zo direct bij mij voorbij komt in de praktijk. Maar dat toen ineens heel dichtbij en tastbaar werd.
9: Ja, met andere woorden, je krijgt door dat je in de raad zit ook ineens hele nieuwe inzichten in materies die je eigenlijk niet kent. Is dat een verrijking?
13: Dat is zeker een verrijking inderdaad. Ja. En ook het feit dat je geconfronteerd wordt met dingen waar je niet in aanraking mee komt. Waar je wel een besluit over moet nemen. En natuurlijk ben je dan als fractie. Kun je daar overleggen met mederaadsleden. Maar je wordt wel verwacht een besluit te nemen. En dat kun je niet aan iemand anders overlaten, zo gezegd.
9: Ik neem aan dat je van tevoren wel informeert. Ik bedoel, je zegt, je bent daar geweest. Maar je zult dan ook met andere mensen in gesprek aangaan daarover, of niet?
13: Ja, klopt inderdaad.
9: Want je pakt, laat ik zeggen, Veilig Thuis. Ik heb er ook wel eens mee te maken gehad. Dus dat, ik weet er iets van. Maar dat is maar 1 klein gedeelte van een veel groter complex.
13: Ja, het is inderdaad de plek waar urgente gevallen, situaties gemeld worden.
9: Ja.
13: En... dan is er vaak al heel veel aan de hand geweest. En daar krijg je dan ook meer zicht op. En begrijp je ook beter hoe dat dan in elkaar past.
9: Dat is, maar ik vind het wel mooi dat je dat ook noemt. Want dat zijn, ik heb het over hoogtepunten. Dit zijn ook dingen die echt in de maatschappij ingrijpen.
13: Ja,
9: wat er allemaal gebeurt in gezinnen, laten we maar gewoon
13: absoluut noemen. Inderdaad. En, je zegt inderdaad terecht hoogtepunten. Ja, dit is geen feestelijk hoogtepunt,
9: nee,
13: maar wel een heel bijzonder iets om mee naar aanraking te komen.
9: Dat betekent dat je daarmee ook denkt van ik heb nu echt iets toe kunnen voegen aan het welzijn van anderen? Krijg je dat gevoel? Niet?
13: Nou, dat gevoel wel, maar wel op een wat bestuurlijkere manier. In die zin, je hebt informatie waarmee je betere besluiten kunt nemen, beter afgewogen besluiten. En dat op die manier denk ik dat ik dat heb kunnen doen. Ja.
9: Jan, ik ga zo maar naar jou, want je had maar een hele korte inleiding. De andere namen iets meer tijd, maar dan mag je nu inhalen wat mij betreft. Maar ik bedoel, ook voor jou, hoor. Wat zijn voor jou hoogtepunten geweest?
14: Ja, hoogtepunten of dossiers, hè? Er zit een verschil in. Hoogtepunten is iets waar je blij mee bent dat het inderdaad tot een succes heeft geleid. En dan praat je over het waterfront, je praat over inderdaad het zwembad, de brandweergarage. En zo kunnen we nog een heleboel andere dingen noemen. Maar er waren dossiers die in mijn ogen vele malen of net zo belangrijk waren, die niet altijd tot het gewenste resultaat hebben geleid, waar we wel heel lang mee bezig geweest zijn. En nou, wij zijn nog van de periode dat we de samenvoeging met het ambtelijk apparaat met Amstelveen hebben moeten besluiten, wat verregaande consequenties heeft gehad en nog steeds heeft. We zijn een periode van het waterfront, waar we gelukkig inderdaad, en daar mag je wel trots op zijn natuurlijk, hoe dat geworden is. Mm-hmm. Maar dat zijn eigenlijk hele belangrijke beslismomenten geweest. De energie, de verkeersbesluiten die we genomen hebben, de omgevingsplannen die we hebben. Dat is best wel veel geweest in de afgelopen 16, 17 jaar dat ik in de raad gezeten heb.
9: Nou ja, want je hebt natuurlijk inderdaad Jeffrey Vier, maar jullie hebben er dan meer dan 10 jaar in gezeten, beide. Ja, als je dan zoiets zegt van hoogtepunten, ja, dan daar zitten natuurlijk ook wel weer dieptepunten in. Ik bedoel, als je hoogtepunten, moet je ook een dieptepunten praten. Waarvan zeg je van, dit is zo ontzettend jammer dat we dat niet hebben kunnen realiseren.
14: Ik kan er een aantal, bijvoorbeeld het fort vind ik nog steeds jammer. Mm-hmm. Dat eigenlijk de vorige ontwikkelingen niet doorgezet zijn en alles. Ik vond het een heel goed plan. In het belang van Aalsmeer. Mm-hmm. Duidelijk. Er zijn andere zaken die niet doorgezet zijn. En dan praat je over woningbouw die niet mogelijk is vanwege Schiphol dergelijke. Dus wat dat er gaat. Wat niet doorgegaan is. De veiligheid die we voor ogen hadden voor het verkeer, voor de 196. We hadden voor ogen dat het beter zou worden. En dat is helaas ook niet gelukt. Dus dat zijn wel dieptepunten binnen het geheel.
9: Ja, want die 196 bedoel je de Kasteleinweg natuurlijk. Ja. Maar heb je het dan over de rotondes die een ander effect hebben dan vooraf voorzien? Of bedoel je dat dan nog in een andere setting?
14: Nou, kijk, dan, toen we natuurlijk in het verleden, en dan praten we over heel veel jaren terug, het besluit genomen is om het op deze wijze in te richten. In samenwerking met de provincie en verkeersdeskundigen, was er in de landen een paar, onder andere in Den Haag en een paar andere plaatsen, die soortgelijke situaties hadden. En waarbij toen door de verkeersdeskundige gezegd van, dit is de meest veilige en beste situatie, ook voor Aalsmeer. Op dat moment, fatbikes bestonden, ja, ze bestonden wel, maar er was geen sprake van fatbikes. Elektrische auto's bestonden nog niet. Mm-hmm. Een vrije busbaan hebben we nog nooit over gehad. En met de kennis van nu zou je dat absoluut, tenminste, ik zou zelf een ander besluit genomen hebben. En ik kijk naar mijn oud-collega's hierbij. Ik denk dat die hetzelfde doen. Van, dit had, toen was het een goed besluit. En nu achteraf gezien is het geen goed besluit geweest.
9: Vind je dat eigenlijk de grootste mislukking van de periode dat jij er gezeten hebt?
14: Ik denk dat in, nou, een mislukking kan je het niet noemen.
9: Nou ja, anders voorzien, anders uitgepakt dan voorzien.
14: Anders voorzien. En we hebben nog andere dingen waarvan we zeiden, daar zouden we graag wat aan hebben willen doen. En dat is gewoon niet gebeurd. Mm. Maar ja, dat is politiek. Dat is besluitvorming.
9: Ja. Dirk, heb jij daar een visie op? Op jouw verleden?
12: ja, ik zit even te denken. Wat zijn de grootste successen en niet? Ik weet dat zo gauw niet te benoemen. Ik kijk, de waterfront, daar weten we zeker dat zo is. En kijk, Westeinderhagen, dat heeft heel lang geduurd. Ja. Maar uiteindelijk is het wel een mooi plan. Wat je ziet, hè, we hadden het net over periodes inderdaad zitten. Na de tweede periode kan je pas eigenlijk vlammen bij wijze van spreken. Maar ja, sommige projecten duren wel 12 jaar. En wij met de burgemeester Kasteleinweg aan de gang waren. Nou, dat is nog veel langer geleden. En net wat Jan zegt, er waren helemaal geen elektrische auto's en geen elektrische fietsen, zeg maar. En dat rijdt een stuk harder. Als je die bus alleen al hebt, die geven gas. En voordat ze het eind van die rondonde zijn, nou, dan kunnen ze een snelheid produceren. Waar vroeger die dieselbussen, die begingen rustig optrekken. En dan zaten ze net in de tweede versnelling. En dan kwamen ze de volgende kant tegen. Ja, dan heb je tijd zat om rond te kijken. En nu geef je gas. En voor je het weet zit je aan de andere kant. Dus de situatie is anders. De verkeersdrukte is natuurlijk ook toegenomen. Hè. Kijk, want aan de andere kant, de busgemeente Kasteleinweg, dacht, mag dan misschien niet het succes zijn wat we gehad hebben. Maar als je ziet hoeveel vrachtwagens we vroeger over de 196 gingen. Nou, dat is gigantisch. Dat gaat allemaal door de tunnel nu. Dus de vrachtverkeer is natuurlijk wel enorm afgenomen. Door de pijn. Dus het is niet alleen maar ellende wat daarvan terecht
9: gaat. Nee, goed, had je natuurlijk
14: de file dus ook allemaal afgenomen. Daar zijn geen files meer. Het aantal heel ernstige ongevallen was in het verleden vele malen groter dan het nu is. Dus dat gaat om positief en negatief.
12: Zeker. Kijken. Maar goed, als jij vraagt natuurlijk met de kennis van toen en de kennis van nu, had je het dan zo gedaan? Nee, met de kennis van nu had je het anders gedaan. Met de kennis van toen denk ik, het was toen een mooie beslissing.
9: Dat is eigenlijk dan ook wel een vraag die je gaat stellen van... En de kennis van toen en de kennis van nu, welke successen hebben we dan echt gehaald? Waar zijn jullie dan het meest trots op? Misschien heb je dat zelf gerealiseerd, misschien heb je dat gezamenlijk gerealiseerd. Kom met je eigen kok of van je fractie. Wat zijn er dingen waarvan je zegt van, toen was het goed en dat is nog steeds goed?
12: Nou ja, waar Jan al zei, het waterfront vind ik echt een succes. Ik bedoel, als ik zie, je kan daar niet langs rijden of je ziet de mensen lopen. En dat was vroeger natuurlijk niet zo. Maar nu is het echt een wandelroute en een ontmoetingsplek. Het is geweldig mooi geworden. Ik denk dat kijk eens even naar de scholen die de Mikado en de Triade, prachtige school. Nu zijn we, dat is bijna dus hedendaagse politiek. Maar in Nieuw-Oosteinde komt er ook een mooi kindcentrum. Als ik dat ontwerp zag, net voordat ik afscheid nam, dan zie je dat. Dan denk je, jongens, dat zijn wel mooie ontwikkelingen van scholen. Als je nou ziet, zeg maar, in de Roer,

0: mee om te benoemen, want je gaat in een je vraagt het nou zo, dan zit ik denk ja, wat is nou het grootste succes? Maar dat zijn wel dingen waar je trots op kan zijn.
1: Ja, precies. Nou, ja. Dat doe je het uiteindelijk toch ook voor.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En Jeffrey, heb jij nou ook wat bedoel? Want in 4 jaar tijd, je gaf het al aan, niet altijd even makkelijk om dat, laat ik zeggen, om daar ook met resultaten uit voor te komen als je het al zo lang. Maar is er iets waarvan je zegt van, vind ik toch mooi dat ik daar een steentje aan bij heb kunnen dragen?
2: Nou, ik kan dat inderdaad niet op die manier op terugkijken. Mm-hmm. Omdat de periode is daar te kort voor. Maar het is wel zo dat met al die dingen, we hebben best levendige discussies in de fractie ook gevoerd. En op die manier ook echt wel de argumentering en de standpunten goed kunnen bepalen. En daar heb ik zeker inhoudelijk mee kunnen werken. Mm-hmm. En uiteindelijk ook dat mee kunnen nemen naar de raad en de commissies. En op die manier heb ik een goede steen kunnen bijdragen, denk ik.
1: Kun je dat concreet maken in de zin van
2: goede vraag. Moet ik daar even over nadenken?
1: Dat krijg je van mij even de tijd om erover na te denken. Want ik vind het ook wel een beetje grappig. Dat, ik kan me dat nog niet eens zo gerealiseerd. Maar als ik dan nou bedenk, zit hier het oude college. Partijen zitten hier, hè? De oude coalitie.
0: Ja,
1: dat is ook wel. Ik heb het niet zo bewust gedaan, hoor. Maar het is wat je zo hoort, zou het ook wel eens de nieuwe kunnen zijn. Maar dat moeten we dan maar even afwachten. Dat is nog. En wat we al zeiden, we gaan ons niet met de huidige politiek bezighouden. Ik heb nou zo'n paar van die dingetjes gezegd dan. Van wat je nou hebt ervaren. Maar als je met de ervaring die jullie nu hebben. En de raadsleden die nu net begonnen zijn. Welke adviezen hebben jullie daarvoor? Jan.
3: Dat is lastig. Maar in ieder geval, ze moeten naar het hart luisteren. En ze moeten naar de bevolking luisteren. En met de bevolking communiceren. Want waar het eigenlijk in heel veel dossiers, ik wil zeggen misgaat, maar in ieder geval wat tot problemen leidt, is dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt. En we kunnen de voorbeelden allemaal, de recente voorbeelden, waarvan inderdaad inwoners en andere mensen op de achterste benen gaan staan, omdat ze niet weten wat er speelt en ergens opeens mee geconfronteerd worden. En ik denk dat communiceren, vroegtijdig communiceren, dat heel erg belangrijk is. En met name participeren, dat daar geen verkeerde verwachtingen gewekt worden. En dat hebben we met het Waterfront meegemaakt, met anderen ook. Op het moment dat mensen participeren, dan is het maar de vraag of de juiste mensen participeren. Maar er worden verwachtingen gewekt bij de mensen. En die verwachtingen worden dan, kunnen niet altijd waargemaakt worden. En dan krijg je al gauw van, er wordt niet naar me geluisterd. Nee, er is wel geluisterd, maar het kon niet of er is een ander besluit genomen. Dat zijn in ieder geval.
1: Met andere woorden, het is luisteren en uitleg.
3: Het is luisteren en uitleg.
1: Ja.
3: En dan moet je ook duidelijk zijn, je participeert, maar je merkt met participatie, en we hebben dat in het verleden meegemaakt, er zijn 10 verschillende ideeën. En van die 10 verschillende ideeën zal er maar eentje, of misschien een combinatie van 1 of 2 ideeën, uitgevoerd kunnen worden. Dus er worden 8 mensen teleurgesteld.
1: Ja, dat is ook democratie.
3: Dat is democratie, maar dat moet ook goed uitgelegd worden van tevoren en geen valse verwachtingen wekken binnen.
1: Ja, maar is dat een bestuurlijke, gemeentelijke taak of is dat ook een raadstaak? Of een partijtaak?
3: Het is denk ik een verhaal. Kijk, en als partijen, dat weet ik uit ervaring, luisteren we naar een aantal mensen. We gaan de straat op, we gaan naar locaties toe, je praat met mensen. Maar het is denk ik de portefeuillehouder die bepaalde initiatieven moet nemen. Een gemeenteraad kan niet alle belanghebbenden die ergens zijn oproepen om daarmee in gesprek te gaan. Dat kan alleen de portefeuillehouder, maar vanuit de zijde van de gemeente. Dus daar is een hele belangrijke taak weggelegd.
1: Ja, nou, net is helder. Hoe sta jij er dan, Dirk?
0: Ik denk dat die participatie. Ik denk dat het in het begin wel eens. We riepen allemaal wel een participatieladder. En dan gaan we treden nummer 4 nemen. En dan,
1: hoe bedoel je dat?
0: Nou, er zijn verschillende ladderen. Zeg maar. De een is alleen horen. De ander is dat je mee mag beslissen. En zo is er een opbouw van beslissingen. En. Niet iedereen weet wat de vorm van participatie is. En dat je gaat participeren is dus net wat Jan zegt. Niet je neemt geen beslissing daarover. Je mag meepraten. Mm. Maar uiteindelijk is het niet gezegd dat ook uitgevoerd wordt. En dat is het moeilijke aan participatie. En ik ben zelf niet zo'n hele grote.

0: fan van alles helemaal door participeren. Omdat je eigenlijk gewoon als gemeenteraad ben een vertegenwoordiging van de gemeente in Aalsmeer. Mm. En ik vind, je staat als raadslid, en dat is wat ik de nieuwe raadsleden ook wil meegeven. Je staat er en voor je partij, maar je staat er zeker voor alle inwoners van Aalsmeer. En dat je dat goed in je oren knoopt, dat je ook... dat hebben we natuurlijk in de afgelopen periode, we het toch over hebben, wel gezien. Dat mensen enorm partijpolitiek bezig zijn, maar niet in het belang van Aalsmeer. En wij zaten in een coalitie, dan moet je soms wel beslissingen nemen die misschien dan niet voor iedereen prettig zijn, maar die gewoon nodig zijn. En daardoor kan je ook gewoon zeggen van, dat zo gaan we doen. En wij doen dat in het belang van Aalsmeer. En ja, dat is een andere verantwoordelijkheid.
1: Ik hoor jou zeggen, Dirk. En dat hoorde ik Jan net ook zeggen. Jan zegt, doe het vanuit je hart. En doe het voor de bevolking.
2: Ja.
1: Ik hoor jou zeggen, Dirk. Doe het voor je partij, maar ook voor de bevolking. En nou denk ik, en dat is misschien een heel rare kronkel, maar moet het niet andersom?
0: Jazeker. Nee, zeker. Je bent er voor Aalsmeer. Je doet het voor Aalsmeer. Ja. Maar je hebt ook gewoon, als partij heb je een verkiezingsprogramma gemaakt. En uiteindelijk wil je ook dat je vanuit je verkiezingsprogramma je beslissingen neemt. En dat zal een GroenLinks Partij van de Arbeid anders doen als een VVD'er. En dan kun je zeggen, ja, het is altijd een belang van Aalsmeer. Natuurlijk, maar het belang van Aalsmeer is één. Maar je doet dat ook naar aanleiding van hetgeen je de verkiezers beloofd hebt, dan wel een verkiezingsprogramma gemaakt hebt. En als dat te combineren is, nou, dan heb je het beste gedaan van beide.
1: Dat denk ik, dat is dan wel weer. Ja. Daar heb je wel gelijk.
0: Ja.
1: Ik moet zo lachen, want Sam vraagt om hoogtepunten en dieptepunten. Maar ik denk, in mijn ogen tenminste hoor, er zijn geen hoogtepunten, er zijn geen dieptepunten. Want net wat je zegt daar straks over de, bijvoorbeeld over de N201. Of over de N196, sorry. Vanuit het oogpunt wat we toen hadden, hebben we beslissingen genomen. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar je kan nooit van zo langs zijn levensdagen zo ver in de toekomst kijken. En een plan wordt gemaakt en de uiteindelijke uitvoering, ja, die is misschien wel 10 jaar verder. Zeker in zo'n groot project.
0: Ja.
1: En dan zou je eigenlijk tussendoor al misschien al dingen moeten veranderen. Maar dat is natuurlijk weer geen doen.
0: Nee, kijk, juist met dat soort grote projecten, dat is het moeilijk. Dat zie je nu met het zwembad bijvoorbeeld. Hè. Dat hebben wij dan in 2024 een beslissing over genomen.
1: Ja.
0: En
1: we gaan dus in 2028 beginnen.
0: Precies, dus dat gaat al over 2 raadsperioden waar je mee aan de gang gaat. En dan eigenlijk de rest van de raadsperiode daarna zijn de financiële consequenties nog steeds van doen. Hè? Dus het is niet zo dat we na 28 zeggen, nou, het is gebeurd, streep eronder. Nee, dan blijven we 50 jaar lang de afschrijving en van het zwembad gaan betalen. Dus je neemt beslissingen die meerjaardig en meer coalitie of jaarraadsperiodes overstijgen. Dus ja, je moet goed weten wat je doet. En net wat jij zegt, ja, soms kan je ingrijpen, maar soms niet. En ja, dat valt niet altijd mee. Maar het is wel goed dat je er van tevoren over nadenkt. Van ja, jongens, wanneer kunnen we terugschakelen, wanneer niet?
3: Ja, op het moment dat de vergunningen zijn afgegeven of gunning heeft plaatsgevonden aan aannemers, dan kan je dat niet, in principe niet meer terugdraaien.
1: Nee. Nee, dan gaat een aannemer aan de gang.
3: Dan gaat een aannemer
1: alles
3: aan de gang.
1: Wat je dan eraan gaat veranderen, dat is zomaar 50.000, 60.000 euro extra in het potje.
0: Ja.
1: Dus ja, dan wordt het al wel lastig.
3: Als het daarbij zou blijven, ja, dan precies. Zouden die veranderingen nog op plaatsvinden. Maar daar blijft het niet bij.
1: Nee, dat sowieso niet. Jeff, jij hebt 1 periode in die raad gezeten. Eigenlijk, ja, bij toeval. Want ik bedoel, er werden in een... zeg maar een wethouder, althans de wethouder vanuit D66, een wethouder neergezet. Toen mocht jij daarin. Willem Kikker die schoof door. Jij gaat daar zitten. Er zijn natuurlijk al in verschillende periodes beslissingen genomen. Over bijvoorbeeld N196, over het zwembad, nou, noem maar op. Hoe ga jij daar dan in zitten? Want ik bedoel, jij hebt op dat moment misschien wel een compleet andere gedachte.
2: Nou, dat is heel interessant inderdaad, want Het een beetje blanco ben ik erin gegaan in die zin, op dossierniveau. En wat er dan gebeurt is dat dat je in eerste instantie dus heel veel gaat lezen om te begrijpen wat is er nu eigenlijk gebeurd. En waarom is het zoals het is? En dat kun je nooit bijlezen. En dat is gewoon te veel. Zo simpel is het. Wat er vervolgens gaat gebeuren is dat ik dus in de fractie bijvoorbeeld ook vragen ga stellen of dingen opmerk of dingen vind die gewoon niet het hele verhaal vertellen. En daarmee heb ik in het begin ook regelmatig mijn beeld moeten bijstellen van wat is hier nu aan de hand en wat is het besluit daarbij hoort vanuit mijn perspectief. En dat is dus wel iets waar je je heel kwetsbaar moet opstellen, omdat je echt dingen niet weet. Dus ook dingen gaat zeggen die niet voor anderen gesneden koek zijn. En vervolgens ga je ook nog een standpunt innemen die niet houdbaar is als je alle informatie hebt. En dat maakt het in het begin echt lastig. Maar aldoende leer je daarvan en bouw je dossierkennis op. Weet je de juiste mensen te vinden als het om bepaalde dossiers gaat. En dan krijg je meer en meer routine daarin.
1: Is het dan niet ongelooflijk zonde dat je eigenlijk maar 4 jaar mag zitten?
2: Ik voelde mij er ook niet aan toe om te stoppen. Maar goed, dat is wel hoe het loopt.
1: Ja, dat is de keuze van de bevolking, zeg maar.
2: Ja, klopt. Dus dat is ook prima inderdaad. En op dezelfde manier ben ik natuurlijk er ook in terecht gekomen. Inderdaad. Want er gebeurden 2 verrassende dingen. In die zin dat we een 3 zetels hadden in plaats van 2. Wat eigenlijk de gebruikelijk aantal is in Alsmeer voor D66. En de wethouder inderdaad doorschoof.
1: Nou ben jij, je hebt een periode gehad van 4 jaar. Je bent nu even geen raadslid meer. Mm-hmm. Maar wat is nu jouw taak binnen de partij?
2: Ja, dat is ook een interessante vraag inderdaad. Ik ben op dit moment nog penningmeester van de fractie. Dus in die zin heb ik ook nog een kort lijntje.
1: Dat is een bestuurlijke functie.
2: Ja. Binnen de partij, strikt genomen, geen 1. In die zin, je bent gewoon burger. Maar je bent wel iemand met een achtergrond, een kennis van het bestuurlijk proces. En ik ben ook aan het kijken, van hoe kan ik de huidige fractie je helpen? Kan ik binnen Alsmeer meer... een draagvlak creëren. Omdat ik wat ruimte heb om dossiers te bekijken en wat dingen uit te schrijven. En dan kom je weer inderdaad op communicatie inderdaad. Lukt het om een aantal dingen wat beter uit te leggen dan we gedaan hebben.
4: En is dat dan ook de kennis die je hebt opgedaan, die je dan, laat ik zeggen, tijdens fractievergaderingen gaat delen met de huidige fractie? Of hoe is dat proces dan?
2: Ja, goed dat je daarop doorvraagt inderdaad. Nee, mijn belt is er zit een hele goede fractie, heel kundig. Dus die hebben niet direct de spiegeling met mij nodig. Maar inderdaad wel een aantal dingen die verder uitgezocht kunnen worden, die we anders misschien niet zouden uitzoeken.
4: Dat is
2: ook iets wat affiniteit mee heb. Inderdaad echt even de diepte ingaan en de dossiers. En dat schuurde ook een beetje mee, want daar heb je niet altijd tijd voor.
4: Nee, precies. Had jij nog anders dan eens tijd voor een muzikaal intermezzo?
1: Ja, dat heb ik altijd. Ik bedoel, als het om muziek gaat, dan ben ik aan de beurt.
4: Ik durf mij daar niet aan te...
1: Het is ook hoog tijd voor koffie trouwens, even tussendoor.
4: Oh, nou, dan zal ik die even alvast gaan pakken. Dan.
1: Ik wou net zeggen, gaan we dat doen. Okay. Ik ga in ieder geval een stukje muziek opzetten. En dat is in dit geval van Bob Marley en de Wailers. En dan moet meneer...

0: Welkom terug, luisteraar bij Radio Asmeer Politiek. En wij gaan door met Jan Bouwmeester, Dirk van Willigen en Jeffrey van der Tol. Nadat we ze van koffie hebben voorzien, zoals u een beetje mee kunnen zien toen de tv-camera's nog aanstonden. Als je het via de tv bekijkt en beluistert hier. Wat we het afgelopen half uurtje hebben gedaan, is een beetje gekeken van, nou ja, wat is dat allemaal? Je hebt een periode van je leven besteed aan het politieke bestel van Aalsmeer. Je hebt daar je succesjes behaald. Je hebt ook wel eens een keer teleurstellingen moeten wegslikken. En nou komt er een nieuwe periode aan. En de vraag die ik daar eigenlijk bij is, en dan ga ik eens bij Jeffrey beginnen. Daar hadden we het al een beetje over. De ervaringen die je op hebt gedaan. Je hebt nu wat meer vrije tijd. Kun je en mag je en wil je, dat zijn dus drie dingen in één, zo drie eenheid, wil je de ervaring die je hebt opgedaan, een soort synergetisch effect willen geven voor de fractie van nu? Kan dat überhaupt? Synergetisch, dus, laat ik zeggen, toegevoegde waarde is een ander woord. Misschien beter in dit geval.
1: Ja, want inderdaad, er is zoveel kennis opgedaan en dat zal voor jullie nog meer gelden natuurlijk. Maar ik merk dat ik dat ook door wil kunnen zetten op een of andere manier. En de fractie ondersteunen, die kunnen veel zelf, dat is een mooie fractie. Maar inderdaad, meer communiceren, zoals Jan ook al opmerkte. Nog beter uitleggen waarom besluiten genomen worden, hoe we er tegenaan kijken. Dat is in ieder geval iets waar we vanuit mijn opgedane ervaring mee aan de slag kan. Mm. En zou willen.
0: Heb je het over communicatie? Welke communicatiekanalen denk je dan eigenlijk dat die daar geschikt voor zijn?
1: We hebben natuurlijk gewoon de website. Dat is heel basaal. Recht toe recht aan, zo gezegd. Maar ook bijvoorbeeld onze leden meer betrekken bij wat er speelt. En via WhatsApp bijvoorbeeld, WhatsApp groepen verder mee te nemen. En ook meer uit te vragen. Wat gebeurt er? En zo ook hen meer erbij te betrekken. En misschien kan dat wel veel meer groeien dan alleen binnen onze eigen groep. En kan dat veel groter worden.
0: Ja, want je praat over 30.000 inwoners. Nou ja, goed. Ja. Ik weet niet exact hoeveel stemgerechtigden we hier hebben. Dus 18-plussers, maar het zal een behoorlijk aantal zijn.
1: 21.000 als ik me goed herinner uit...
2: 18 nog? 18? Ja, 13 tot 18 of zo had ik.
0: Ja. Nou ja, goed. We kijken in dit geval niet op een duizendje meer of minder. Maar het heeft natuurlijk wel effect. En ik bedoel, kijk, vanuit je partij, met de leden die je daar hebt, hoe bereik je die mensen dan? Ja. Dat is een vraag.
1: Dankjewel. Dat is een hele goede vraag inderdaad. Want dat is niet altijd duidelijk. Je hebt heel veel kanalen.
0: Precies.
1: Maar het gaat er niet zo erg om via welk kanaal je zendt, maar via welk kanaal er geluisterd de informatie tot zich genomen wordt. En, het gekke is, op Facebook bijvoorbeeld zijn heel veel mensen. Maar is de informatie die we hebben, is
0: Instagram,
1: daar veel minder?
0: TikTok. Ja, dat is dus een ding. We hebben allemaal nieuwe informatiekanalen die mensen gaan gebruiken. Maar dat is ook weer leeftijdsgericht. Ik bedoel, ik zit dan nog wel op Facebook. Dat is voor mijn leeftijd al heel wat. Maar Instagram, daar doe ik dan. Maar TikTok, het zou wel, maar dat is niet aan mij besteed. Dus via TikTok krijg je mij niet te pakken. Maar ik bedoel, mijn kinderen, die laat ik zeggen, dus de dertigers en jonger, die krijgen op TikTok heel makkelijk.
3: Oftewel de toekomst van Aalsmeer.
0: Ja, ik ben geen toekomst, zou je zeggen.
3: Nee, jij niet meer.
0: Nee, ik bedoel, ik weet mijn plek. Ik bedoel, die is weer goed neergezet.
2: Voor jou weer nog de nieuwe meerbode.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dan zijn we nu dan Aalsmeer vandaag nog een beetje.
2: Ja.
0: Maar goed. Nee, maar toch, ik bedoel, want dat wordt dus, dat merk je ook, dat natuurlijk die verschillende communicatiekanalen, hoe belangrijk die steeds meer worden. Je ziet het ook bepaalde partijen die daardoor groeien op een manier waarvan je denkt van, nou, met dat gedachtegoed zouden we dat in deze tijd nog wel willen. Maar goed, nou ga ik wel een grens over, geloof ik. Dat doe ik trouwens een beetje bewust, maar goed.
1: Maar dat is wel een interessante vraag die je stelt. In die zin, Want ik merk dat ik zelf voorkeur heb voor inhoud en hoe neem je een goed besluit, om het zo te zeggen. En daar kan ik ook best wat over vertellen. Maar dat is niet per se retorisch heel sterk. En daar zit wel een mogelijkheid om dat verhaal ook veel levendiger en helderder te brengen.
0: Ja, en misschien moet je ook wel op een populaire manier te werk gaan, Dirk. Klopt dat?
2: Ja, jij stelt allemaal mooie vragen, maar ik vind mijzelf niet meer geroepen om te communiceren namens het CDA.
0: Nee, maar ik bedoel, in het algemeen niet.
2: Ja, nee, maar dus ik, in die zin ben ik veel terughouder als Jeffrey, want ik vind de nieuwe fractie, pak dat op. Ik ga daar absoluut niet voor de voeten lopen. Ik ga ook niet mijn opdringen omdat ik denk dat ik het beter heb geweten of gedaan heb. Dus wat voor mij is, iedereen die kennis van mij wil hebben, of die ze hebben allemaal mijn nummer, ze mogen me altijd bellen en ik geef advies waar ze willen, maar ik ga geen communicatie voor het CDA doen en ik ga ook in wat voor manier dan ook en ik ga me ook niet bemoeien met de nieuwe fractie als zij niet voor mij vragen.
0: Precies, maar
2: ik ben er wel heel meer als Jeffrey terughoudend.
0: Ja, maar jij bent ook een eminence crisis natuurlijk, hè? Dus in dat kader kunnen ze natuurlijk ook op de wijsheid van
2: Maar je moet wel oppassen dat je dus inderdaad gewoon niet voor de voet wil lopen. Want dat jij denkt dat jij de wijsheid hebt. En dat jij denkt dat je het al 16 jaar goed gedaan hebt of zo. Net wat jij zegt, er komt een nieuwe tijd aan. Er zijn nieuwe mensen in. En ze zullen ook fouten maken. Dat hebben wij ook gedaan. Maar die fractie moet wel door. En die moet niet voor de voeten gelopen worden door mensen die dachten dat ze het nog
0: niet. Nee, maar daar ben ik met je eens. Dat is natuurlijk ook zo.
3: En het zijn natuurlijk ook heel veel jonge mensen die inmiddels plaats hebben genomen in de raad.
2: Ja.
3: Dus die zullen waarschijnlijk een compleet andere gedachte hebben als, ja, laten we wel wezen, iemand op een wat oudere leeftijd.
2: Ja.
3: En die zullen daar waarschijnlijk heel anders tegenaan kijken. En die gaan waarschijnlijk wel misschien wel met WhatsApp aan de gang en met weet ik het allemaal. En ja, dan gaan wij toch een klein beetje achterlopen, denk ik.
2: Ja, maar dat is ook niet erg.
0: Moet dat ook niet gewoon een tweesporen beleid zijn? Je hebt toch ook, bedoel,
3: ja, misschien wel.
0: Ja.
2: Tenminste, ja, maar het is niet zo dat onze fractie nou alleen maar uit jonge mensen bestaat. Er is een mix tussen alles. Dus ja, ik denk dat
0: maar Dirk, wat ik dus eigenlijk met en jij geeft een mooie antwoord op. Van,
2: dank je wel.
0: Ik bedoel, ik herken dat ook wel. Ik bedoel, je bent de vraagbaak. Voor als daar behoefte aan is. En iemand die net en jong is en maar 4 jaar, maar nog met veel kennis zit, die wil dat graag ook blijven delen. En als daar, maar ik ben ervan overtuigd, ik heb het Jeffrey niet horen zeggen, maar hij mag mij daarin bevestigen of niet, maar ik denk ook dat hij zich niet onbedringt. Dring jij je op?
1: Het is niet mijn gewoonte, inderdaad. Maar ik snap het.
2: In dit geval.
0: Die indruk had ik al.
1: Ja. Nou, en de manier waarop Dirk het verwoord, dat die snap ik ook helemaal, inderdaad. Maar ik heb na deze periode niet het gevoel dat ik klaar ben, om het zo te zeggen. Dat is denk ik wel een groot verschil tussen hoe jullie nu stoppen en hoe ik nu stop. Ik ben inderdaad wel bewust aan het kijken van hoe kan ik de fractie ondersteunen? Hoe kan ik De maatschappelijk draagvlak in
0: de. Maar wil de fractie dat ook? Vragen ze je dat ook?
1: Dat is een goede vraag, inderdaad. Dat vragen ze ook, inderdaad. Om
0: ja, wat dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Nou, ja en nee. Daar komt toch misschien dat opdringen dan toch van de hoek. Nee, wat er aan de hand is dat je natuurlijk. Je hebt het politiek verantwoordelijke gedeelte van de partij. En je hebt het bestuurlijk verantwoordelijke gedeelte van de partij. En dat zijn twee verschillende onderdelen. En vanuit het partijbestuurlijk. Ja, perspectief kan ik aan de slag. En in Asmeer hebben we nog geen wetenschappelijk bureau, om zo maar te zeggen. Misschien dat we het kunnen optuigen. Nee, dat is flauw inderdaad. Ook dat, maar op die manier kun je wel kijken of leden kunnen meedenken en mee kunnen kijken welke dingen we mee kunnen geven aan de wel politiek zijnde fractie, zo gezegd.
0: Ja, en Jan, heb jij daar een bijzondere blik op die we nog niet kennen? Of?
4: Nou, dan even op mezelf betrek. Ik was eigenlijk 4 jaar geleden al van plan om te stoppen. Dat heb ik toen niet gedaan. En gezegd van ik ga nog 4 jaar proberen om de kennis en ervaring die ik heb aan anderen, aan mijn opvolgers over te dragen. Daar ben ik dus al 4 jaar mee bezig geweest. Daarnaast is het zo dat ik inderdaad toch nog wel regelmatig gebeld word of gemaild word met vragen van hoe zat dat en wat zou jij enzovoorts. Ja. Dus dat gebeurt nu nog. En ik realiseer me dat dat in het begin nog zo is en dat het ook langzamerhand af zal nemen. En de boodschap, en we hadden net over communicatie, die ik eigenlijk iedereen mee wil geven van als je communiceert is voor mij eigenlijk maar 1 ding belangrijk en dat is de vraag waarom. Ja. Niet de boodschap er is dat besloten, maar waarom is het besloten? Er is een probleem, niet wat is het probleem, waarom is het een probleem? En op het moment dat je de waarom vraag beantwoord hebt, dan kan je inderdaad verder gaan. En dat is de boodschap die ik inderdaad aan iedereen mee wil geven.
0: Ik vind het wel een mooie.
1: Ja, dat is een hele mooie. En als ik daarop voort mag beduren, inderdaad. Dat ook, waar ik zelf wel mee geworsteld heb in het begin, is ook hoe kom je nou eigenlijk tot een besluit? Een ander raadslid heeft opgemerkt, in het bedrijfsleven worden eigenlijk geen besluiten genomen. En als dat wel gebeurt, dan kun je het morgen anders doen. Dat is niet hier aan de orde. Dus dat besluiten nemen, dat heb ik nog wel echt moeten leren. En de vraag is, hoe kom je dan tot een besluit? Binnen inderdaad vanuit je hart, om het zo maar te zeggen. Zoals je dat inderdaad zegt. En dat technisch kan ik dat prima inderdaad. En dat stukje, dat heb ik nog wel even netjes moeten leren, zo gezegd.
0: Ja, dat is het hem. Hè. Ik weet niet of je dat herkent. De mensen die dan in de raad komen en dan vol enthousiasme beginnen. En we gaan dan besluiten nemen. En dan erachter komen dat het proces om tot een besluit te komen. Dat veel langer duurt en terecht veel langer duurt. Ik bedoel, ik had dat vroeger ook. Maar als je er een beetje in gaat verdiepen, dan kom je natuurlijk in het politieke proces. Is een proces waarbij je heel veel zaken moet afwegen en moet wegen. En dat doet iedereen op zijn eigen wijze. En van dat afwegen en dat wegen gaan we over naar het afwegen van de vrije tijd. Er komt, die komt er niet, die is er al. Ja, jullie hebben extra vrije tijd. Dat vind ik gewoon leuk om eens te weten. Hebben jullie nu hobby's die je in die periode dat je in de raad zat niet hebt kunnen uitoefenen door het vele werk, waarvan je zegt van nou, daar heb ik nu de tijd voor. Jan.
4: Ik heb het altijd gecombineerd. Hobby's en de raad en alles. Dat komt omdat toen ik eigenlijk in de gemeenteraad kwam, al heel snel 4 dagen in de week ben gaan werken om tijd te creëren. En de laatste jaren, ja, dat ik inderdaad van gezegende pensioenen ben gaan genieten. Mm. Dus dat is eventjes, dat kan niet. Maar als je kijkt naar een aantal dingen waar ik niet aan toegekomen ben de afgelopen jaren. En dat is toch het op vakantie gaan wanneer je zou willen.
0: Ja.
4: De caravan pakken van het is mooi weer, we gaan er een weekje tussenuit. Dat heeft al die jaren niet gekend. Omdat er gewoon raadsvergaderingen waren, commissievergaderingen of andere verplichtingen. En dat is een stuk vrijheid die ik wel heb gekregen. Waar ik dan inderdaad nu blij om ben. Ja, en de andere hobby's die ik heb, ja, de postzegels en alles. En probes waar ik in zit. En zo zijn er nog veel meer dingen waar ik interesse in heb. Ja, die blijven. Dat zal misschien iets meer worden. Maar dat blijft allemaal.
0: Ja, precies. Maar dit is vooral de vrijheid. Dat vind ik wel een mooie. De vrijheid die je hebt. Ik kan me dat zo voorstellen. Ik ben zeker gepensioneerd. Ben ik het ook. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dirk.
2: Ja, ik vind dit nog wel een moeilijke. Ik heb in die zin geen hobby's buiten mijn politieke carrière eigenlijk, zeg maar, de laatste 16 jaar. Ik heb vroeger wel getennist. Misschien dat ik dat nog weer op ga pakken als ik tijd heb.
3: Als ik tijd heb, zegt hij.
2: Ja.
3: Hij heeft net 22 uur in de week, heeft hij weggegeven.
2: Ja, nee, dus dat moet allemaal wel lukken. Toevallig is mijn dochter, die gaat verhuizen. Dus daar hebben we een verbouwing. Dus daar ben ik nu heel druk mee. Dus dat moet dan eerst weer achter de rug zijn. En dan, dan gaan we wel kijken hoe ik dat weer
0: doe.
2: Ik heb ook geen voorstelling van, oh, ik ga dat doen. Of ik moet per se dat doen.
0: En je hebt een eigen bedrijf.
2: Ja, daarom. Dus dat is ook een grote hobby.
0: Precies, daar zit je nog steeds in.
2: Daar zit het in. Je moet alleen oppassen dat je dat niet alleen maar als werk. Het is wel alleen maar werk, maar ik bedoel dat je dat niet ook meteen. Het is nu een soort hobby werk ook, maar dat moet uiteindelijk gewoon zo meteen ook minder worden in die zin dat je je werk houdt en een hobby. Maar ik heb op zich weinig hobby's, laat ik dat vertellen.
0: Maar herken je wel wat Jan dan net zegt? Ik heb wel een bepaalde vrijheid, dus als ik op een gegeven moment zeg ja. En ik wil er nu even tussenuit. Dan kan dat ook.
2: Ja, dat kan. Ja,
0: ik noem het. Je kunt ook zeggen van nou, ik vind het heel leuk om naar concerten. Dan weet ik wel. Maar ik kan wel die dinsdag en die donderdag nooit. En dan komen net de mooiste opera's. Ja. Dan weet ik wel wat voorbij. Of concerten. Ja. En die vrijheid heb je dan natuurlijk nu
2: die
0: wel.
2: Die vrijheid is zeker. Klopt.
0: Mag je koesteren, hè?
2: Ja, nee, ja. Zeker. Ja.
0: Daar heb jij natuurlijk iets minder, hè? Ik bedoel, 4 jaar ingezet. Mm-hmm. En dan heb je een. Dan krijg je dus inderdaad ook wel weer meer vrijheid. Nou, je hebt al een beetje aangegeven hoe je een deel daarvan al aan het invullen bent. Maar je hebt natuurlijk nog een jong gezin ook.
1: Ja, klopt. Twee zoontjes, 9 en 11.
0: Ja.
1: En die pakken gelijk tijd op. Dat is hartstikke leuk. Vind ik ook hartstikke leuk. Vind de vrouw ook hartstikke leuk.
0: Heel verstandig, ja.
1: Komende week komt de avondvierdaagse eraan. Schoolvoetbal en dat soort dingen. Ja. Die manier mag gelijk aan de slag.
0: Zaterdag morgen om 9 uur langs het voetbalveld of zo.
1: Nou, zaterdag zeker, ja, inderdaad. Ja. En iets waar ik gewoon minder aan toe kwam. Ik vind programmeren gewoon leuk. En dat, daar kom je dan niet aan toe. En dat geeft ook gewoon even wat rust. Ben je alleen met die computer bezig. En dan kun je inderdaad aan de slag met een boek ernaast. En dan doe je dan een ChatGPT of andere AI.
0: Ja, nee. Ik lees daar wel eens wat over die dingen. En daar voel ik me jong genoeg voor om me daar niet mee bezig te houden. Oh. Heerlijk. Nee, ik doe er niks mee. Het enige wat ik krijg wel eens wat voorbij en filmpjes, en dat bij mezelf denk van nou, als dat waar is, het is goed jongen, bekijk het. Maar ik bedoel, daar trap ik niet in. Maar het is wel waar dat er hele goede zijn, maar dat leer je dan hè, van jullie, jongeren. Kijk naar de achtergrond als je zo'n filmpje ziet. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar ook dat gaat natuurlijk ook wel de politiek in. Maar daar hoeven jullie niet meer mee bezig te houden. Toch?
1: Ja. Ja, en even kijken.
0: Nee, we hebben nog even een tijd. We gaan nog even. We hebben nog een minuutje of 5.
1: Ja, ik zag je naar de klok kijken. En ik dacht inderdaad gelijk van even welke kant gaat het op.
0: Ja, nee, ik bedoel. ik hou hem altijd een beetje in de gaten. Want het volgende programma moet natuurlijk ook op tijd kunnen beginnen.
1: Nou, uiteraard. Inderdaad. Nou, en iets wat ik minder tijd voor heb gehad. Dus bijvoorbeeld 4 jaar geleden zijn we verhuisd. We hebben niet heel veel kunnen verbouwen, zo gezegd. Niet dat we hele grote verbouwing hebben, maar zo'n badkamer, dat plant gewoon heel lastig met alle andere dingen.
4: Oké, even een aannemer voor in nu.
1: Ja, ik kijk een half oog naar rechts.
2: Er is geen belangenverstelling meer.
0: Ja, die heeft nu tijd.
1: En de tuin staat er ook bij alsof die wat onderhoud nodig heeft. Zo zijn er allerlei dingen die nu wel kunnen. Die toen de afgelopen periode gewoon lastiger waren.
0: Ja, dus je vrouw is ook heel blij.
1: Ja, absoluut. Ja, en ook die heeft steeds houdt die rekening met het feit. Hij moet weg vanavond of toch niet. Dus het is altijd wel fijn als ik thuis ben. Maar vaak is het toch dat ze met een half oog denkt, zal wel weg moeten. En dat hoeft nu niet meer inderdaad. Ja. En iets wat, vrijheid. Aan de ene kant is het niet echt de vrijheid. Maar wat ik wel merk is inderdaad, raadslid ben je wel 24/7. En in het begin moest ik daar echt wel even aan wennen. En nu voelt dat ook als een bepaalde vrijheid. Je bent niet, je hebt die verplichting, dat recht, voorrecht heb je niet.
4: Wat je normaal gesproken, je loopt ergens, je wordt aangesproken als raadslid. En je wordt geacht daarop in te gaan of er wat mee te doen. En dat is natuurlijk nu over. En dat is inderdaad een stuk vrijheid die je gekregen hebt.
0: Ja. Maar voor anderen voelt dat als een zwart gat, begrijp ik ook wel eens. Kijk, ik zie Dirk.
2: Ja, ik denk dat ik meer aan die kant zit dan ik zit aan de vrijheid denk. Dat meer zo van. Dat zeg ik. Ik heb in die zin ook geen hobby's. Dus het is ook niet zo dat ik denk van. Oh, maar nou kan ik me eindelijk richten daarop. Maar waar ik. Jij zegt dat nou net. Maar waar ik wel blij om ben. Wij hebben net voordat. De afgelopen seizoen, zeker was dat, kregen wij een cursus over AI en ChatGPT en dat soort dingen. Nou, dat ik daar niks meer mee te maken krijg. Kijk, want wij zagen natuurlijk ook wel dat er bepaalde mensen, zeg maar, hun stukken gewoon daar gewoon afgehaald. Dat was zo'n gelikt verhaal. Dat is gewoon, dat hebben ze zelf niet geschreven. En dat wordt. Om daar nou een onderscheid tussen te gaan krijgen wat mensen nou zelf vinden. Hè? In de tijd dat je zelf wat opschrijft en ook vindt dat. En dan met wat je nu krijgt, wat allemaal gegenereerd is, zeg maar. Dat vind ik een moeilijke. En daar ben ik heel, daar ben ik blij mee dat ik daar niks... Daar heb, dat zal mijn leeftijd ook wel zijn, dat ik daar echt geen zin in heb om daar iets mee te doen. En mij te gelikt.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, ik heb dat zelf ook hoor. Ik bedoel, en bovendien, wat je dan op een gegeven moment ook leest van dat hele ChatGPT en zo. Het is wat er op internet staat, als het er niet op staat, krijg je het ook niet te horen.
3: Of als het er verkeerd op staat. Precies,
0: ook dat. Juist. Dus. Nee, dat zijn weer nieuwe uitdagingen voor nieuwe generaties, zou ik zeggen. Nou, ik zit even te kijken. Heb je dan misschien een wat langer nummer? Want we kunnen natuurlijk nog een minuutje doorpraten. Nou nee, laten we dat minuutje ook maar volpraten nog. Jan, gewoon even. Heb het even gehad over terugkijken. Wat vind je het leukste wat de komende jaar gaat gebeuren in jouw leven?
3: Dat ik in ieder geval heel veel tijd kan besteden aan de kleinkinderen. Ja. En aan mijn vrouw. En die kleinkinderen, de jongste zijn, die van een ruim een half jaar of 8 maanden. En eentje van 2. Dat is gewoon schitterend om heel veel tijd aan te kunnen besteden.
0: Dat is leuk als je opa bent, want dan heb je geen verantwoordelijkheid.
3: Juist, inderdaad. En ik heb van mijn kinderen genoten, en ik doe dat nog steeds. Ja, maar van mijn kleinkinderen heb ik de tijd om te genieten.
0: Precies, ja, herkenbaar. Ja. Mooi. En Dirk?
2: Ik heb ook kleinkinderen en dat zijn mannen even lief. Dus we hebben vrijdag de oppasdag en eigenlijk heb ik het te druk mijn werk dat ik daar eigenlijk niet naartoe kwam. Maar ik hoop dat het zeg maar na de zomer dat ik dan zeg van oké, daar heb ik gewoon de tijd voor nu.
0: Je neemt de tijd, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En dat is wel iets wat ik... dat wel denk ik het komende jaar maar een hoogtepunt gaat worden.
0: Ja, mooi. En Jeffrey, ik heb het donkerbruine vermoeden dat ik het antwoord weet. Maar
3: die gaat verbouwen.
2: Ja.
3: En die gaat tuinieren.
2: En de tuin, hè? Ja.
3: Dan heb je alweer 2 jaar verder.
1: Ja, dat is inderdaad met mijn kinderen inderdaad. Ik vind het hartstikke leuk om ze in de war te brengen met grapjes. En dan kunnen ze flink boos worden. En dan kijk ik naar uit om met mijn vrouw daar dan s'avonds even terug te kijken.
0: Misschien ook nog wel eens een keer even voorlezen, of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Voorlezen. Ja. En dat soort dingen inderdaad. Ja.
0: Heren, hartelijk dank voor de inkijk in datgene wat was en wat er misschien gaat komen. Jan Bouwmeester, oud-VVD-raadslid. Dirk Verwilliger, oud-CDA-raadslid, fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
2: Dank je wel.
0: En Jeffy van der Tol, oud-raadslid D66. Dank jullie wel voor jullie komst. Rinus, dank voor de techniek en je intelligente vragen tussendoor en de muziek. En dit was het voor nu. Over 2 weken zijn we er weer. Wie er dan aanwezig zullen zijn. Lees het waarschijnlijk op de site of wat dan ook. Want ik weet het op dit moment nog niet. Misschien gaat het over de nieuwe college op anderszins. Ik zou zeggen, geniet van het weer de komende tijd. En tot over 2 weken. Dank.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Met Peter.

Oh, wat was het lekker. Oh, ik snap je wel hoor iedereen dat je daar, daar in Alexandrië woont. Oh, wat een fijne temperatuur man. 28 graadjes afgelopen week, 30 af en toe. En strak blauwe lucht, heerlijk zonnetje, strandje. Strak blauwe lucht en strak blauw water. Oh. Ja, dat was het. Ja, en het zit er weer op, helaas. Nou ja, het is maar een paar maandjes, dan ga ik weer natuurlijk, dan ga ik de andere kant op. Maar deze hebben we vast. Ja. Nou, dat brengt me ertoe dat ik natuurlijk eventjes een paar collega's moet bedanken voor de voorgaande uur over politiek. Ik heb het niet allemaal gevolgd hoor, want het is mij allemaal te veel abracadabra, zeg maar, in Aalsmeer. Maar ik probeer het soms wel te volgen, maar het lukt niet altijd. En vandaag was het natuurlijk technicus Rienus en presentator Night of the Opera op maandagavond Sam van Hest. En ook nog, hij doet ook Sam op zaterdag. Maar ik vond Night at the Opera. Ik denk, nou ga ik met die album, met dat album, ga ik openen. Dan heeft het ook een reden. Dus een klein beetje verbasteren, zeg maar. Queen and a Night at the Opera. You're my best friend. Hoorde je uit 1977 of zo. We gaan natuurlijk lekker verder met de muziek als ik wat klaargezet heb. Dat heb ik nog niet. Dus dan moet ik dat nog even doen. Peter, wat ben je weer lekker snel. Ja, soms niet. Ja, maar dat geeft niet. We komen er wel. Ik zat te denken. Waar zat ik aan te denken? Nou, ik zat te denken aan de nieuwe Code 18. Van het nieuwe album Two Places. Hoor je The Old House? Het oude huis? Ja, waarom?

0: Zeg Peter.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
2: En dit is dan zo'n lange met een

Genesis hoorde je van Selling England by the Pound. The Battle of Epping Forest. En ik hoorde tussendoor ook nog Robin of Loxley voorbij komen. Als ik het goed heb geluisterd. Maar goed, misschien heb ik wel niet goed geluisterd. Dat kan ook. Na deze mooie epic van Genesis dacht ik, nou, misschien is het wel tijd voor een epic van The Tiger Moth Tales. En dan draai ik heel vaak dezelfde. Dus ik denk, ik doe nu een keer de andere. Here's the Turning of the World.

The World Keeps Turning van The Tiger Moth Tales. Peter Jones, ik vind het een prachtige, prachtige muzikant. We komen tegen bij Camel, maar hij doet ook Genesis-achtige acts. En hij heeft zijn eigen projecten, want hij staat niet stil. Hij zit ook niet stil. Hij speelt heel veel instrumenten, ondanks dat hij niet kan zien. Nou had ik van de week... Ik had een paar nieuwe albums. Code 18 was er één van. Daar hoorde je in het begin van zo'n raar muziekje tussendoor. Dat stond hier op de computer nog ergens een programmaatje open. Die voor dat rare tussengeluid zorgde. Sorry. Toen ik het doorkreeg heb ik hem eruit gehaald. Maar dat moest ik nog vertellen. Dat was niet direct. Ik had het niet direct in de gaten. Het was ook een beetje slecht zichtbaar dat er nog wat open stond. Maar goed, daar moet ik voortaan beter op letten dus. Ja, wat had ik nog meer? Carvagen, alvast een voorproefje, want hij komt pas volgende maand. Maar hier is dan Omni 2, Act 1 en The Class of Time.

Dat was Kim Wilde. Rock the Paradiso van het album Here Comes the Alien. Binnenkort komt ze. Ik zag dat ze ook rond haar verjaardag weer in Nederland aan het kwam optreden. Dus ergens in november gaat ze weer de Nederlandse zaaltjes doen. En ook de Duitse zalen. En ook, ze gaat gewoon weer toeren. Ze is ook niet meer 18, zeg maar. Ze is inmiddels, tenminste rond die tijd wordt ze 66. Dat weet ik dan weer. Dat gaat Bob nu ook tegen mij zeggen. Ja, ze wordt 66. Dat weet ik. Weet ik, Bob. Goed, de Rolling Stones, ook al geen 18 meer. Die hebben een nieuw album aangekondigd. Album 826, geloof ik. Het vorige album zit nog vers in ons geheugen. Het geld is alweer op, denk ik. Hackney Diamonds heette dat. Vond ik wel een bijzonder album, moet ik zeggen. En laten we nog maar even...

Ja, dat is Angry van het album Hackney Diamonds. Dat is uit 2023 en het is 3 jaartjes later. En ze hebben het volgende album alweer klaar liggen, Foreign Tongues. En dan denk je, nou, het best wel een aardig tempo. Nou, ik dacht album 118, maar het is pas het 25ste album. Dus ja, wat praten we over? Er kunnen er best een stuk of 10 bij. Want ik zag Mick Jagger vanavond ook op televisie. En toen dacht ik, nou, hij heeft nog een kapsel van een kind van 18. Maar dat komt misschien doordat hij ook een beetje geverfd haar heeft, een beetje goed opgevuld. Ik zie dat er een gast komt. Gaan ze ook weer toeren? Bob, jij weet alles, hè? Maar ze kwamen niet meer naar Nederland, dacht ik. En dan gaan ze op de gast optreden met de zanger van The Cure, Robert Smith. Nou, ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Ik laat me helemaal verrassen. Ik wilde nog wat kwijt over Rocket Paradiso. Waarom wil ik er wat over kwijt? Nou. En mijn 13-jarige dochter is daar vanavond. Dus daar moest ik er aan denken in ene. Ja, kleine meisjes worden ook groot. We gaan naar de laatste plaats van de eerste uur. Want anders ben ik echt te laat. Hier komt Red Sand. Watcher. Live in Italië.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij.

Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, hij zit er nog hoor. Het is 7:07 op je eigen lokaal. Ik had nog geen tijdmelding gedaan vandaag. Nee, nog helemaal niks. Hey, ik liet u volledig in het ongewisse qua tijd. Beste luisteraars. Ik heb ook nog niet verteld dat op tv Aalsmeer op dit moment een vergadering van de commissie ruimte aan de gang is. En die wordt dus uitgezonden. Deze is om 8:00 begonnen. En die staat tot 11:00 op de planning. Nou, ik wens u heel veel plezier. Namens Sam van Hest. Nee, dat is flauwekul. Ik vind het zelf ook leuk, af en toe. Goed, de tweede in de 2 voor 10. Natuurlijk ook eentje van Queen 39 van hetzelfde album. The Night. Stiekem noem ik hem zo even. The Night of the Opera. Omdat hij op maandagavond ook het klassieke programma presenteert, Sam. Ik denk, ja, dat is een leuke gelegenheid. Ja, vind ik wel. Laten we verder gaan met de muziek. Want daar zitten we natuurlijk vooral voor. Ik heb nog een plaatje van Andrew Latimer. The Road Home. Hij schreef het speciaal voor Susan. Zijn grote liefde en partner in crime. Ook in het leven. Susan Hoover. Hier is The Road Home.

Over bewegelijk gesproken, wat kan die man meesterlijk praten met zijn gitaar. Andrew Latimer, je kent hem allemaal nog wel als de voorman van Camel. En nu doet hij, thuis zit hij nog wat een beetje te pielen op zijn gitaar. Nou, pielen. Het is misschien wel een beetje, hij doet iets meer. Dit was dan opgedragen aan zijn partner, The Road Home, Susan Hoover. We gaan verder met, de tijd vliegt, jongens. Het is 21:25, je gelooft het niet. We gaan verder met Eye of Million. Hier is Symphonia Arcana.

En toen had ik bedacht dat ik weer even ging praten. Mystery hoorde je met My Inspiration van het album Redemption. En de nieuwe zit ook alweer een nieuwe aan te komen. Hè? Maar deze is ook alweer van 2023. Het is een beetje om de 2-3 jaar. Dan moet je toch wel weer eens een keer wat nieuws brengen voor je luisteraars, denk ik. Luisteraars. Goed, we gaan verder met Galaxy. Ook een mooie Nederlandse band. This is who we are. Ze stellen zich even voor.

Hi, ik ben Mark Bogert, gitarist van Nightaria en Magoria. Als jij van goede rockmuziek houdt, zet dan je woensdagavonden tussen 8 en 10 je radio op Radio Aalsmeer, waar Peter Bogaertje door deze fantastische muziek heen loopt. Veel plezier!

Geef me gelijk even de gelegenheid om te vertellen dat op 9 september deze Samurai of Prog te beluisteren en te bekijken is in de boerderij in Zoetermeer. Ja, en even kijken, dat was The Last Legendary. Daarvoor hoorde je Mark Bovin met Gemmy Kelly in Active. Ik weet niet of die, hij heeft wel een bepaalde uitstraling, dus ik weet niet of het helemaal klopt wat hij zegt. We gaan naar de laatste plaat, want ik ga er vandoor. It's Time, hier is Enorm. En ik zeg tot volgende week, dat is een nieuwe aflevering van Met Peter in Eten. Dag, dag. En straks krijgen we heerlijk non-stop. No

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: beter dan het was.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Oh, maybe this love.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.